W.C. Clarke, Let's Straighten It Out. Hubert Sumlin was bijna zijn hele carrière in Chicago de gitarist van Howlin' Wolf. Maar na de dood van Howlin' Wolf ging hij solo verder. En dit is een opname van hem met twee bluesers, James Thunderbird Davis en Daryl Nulisch. Hubert Sumlin, I don't wanna hear about yours.

Hubert Sumlin met James Thunderbird Davis en Daryl Nulish. I don't wanna hear about yours. H.V. Fuqua was de ontdekker van Etta James als zanger van The Moonglows. En hij bracht de carrière van Etta James op gang door duetten met haar op te nemen. Etta James met H.V. Fuqua, Spoonful.

Etta James en Harvey Fuqua, Spoonful. Willie Dixon schreef aan de lopende band blues hits. Hij schreef Man Is Boy voor Muddy Waters, maar ook Wang Dang Doodle voor Coco Taylor. En ook dit nummer is geschreven door Willie Dixon. Coco Taylor, Big Boss Man.

Coco Taylor, Big Boss Man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Calvin Russell was gitarist en zanger van The Caveman uit Texas. Maar hij werd in Amerika over het hoofd gezien en uiteindelijk werd hij ontdekt door de eigenaar van het Franse platenlabel New Rose. Hij toerde veelvuldig door Frankrijk, maar werd uiteindelijk ook succesvol in zijn eigen omgeving. Calvin Russell, Crossroads.

0: toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om het te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens, bij mij een bekooi of zoiets.
0: Ja, ik
3: hoop ik hoor.
0: Wat is dat?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En zaten we even off de mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is. Dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg. Maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen. Zoveel huur krijgen we ervoor. Want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor. Maal 12, maal 10. Dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje. 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 4,84 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar het was toch, nou ja, dat was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig. Ja, ja. Ja.
2: Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen. En er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie. En betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, heb ik iedereen die al weg wou... heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht. En helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds verhuurd, hoor. Want,
2: dat
0: boven
2: is wat,
0: 2 verdiepingen schoon verhuurd.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika, dus... Ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. Hij heeft al, hij is zo van die jonge surfpunkbandjes, weet je wel. Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van voor me geregeld, dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus
2: dan gaan we
0: ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: daar hou ik van. Ja.
2: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij, trouwens dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoe heet zij, die hoofdjuffrouw.
0: Siska Dresselhuis. Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ja, ik ben op de Oude Gracht geboren.
2: Dus, dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerst koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma. Maar,
2: hele goede India heb je daar. Ja, Moehal of India zo. Dat ben ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit... En toen zei, een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja, Dat las ik dus, dat die... Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: Ja. En die gingen toen met de 50e jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen. En ja. Een auto en een koelkast. Dus ja, ik heb al die dingen heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja, ja, ja. Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest gewoon huis gekocht worden. Ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En dat, ja, nee, ze werden er niet gelukkiger van, maar... Een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven. Maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo ja. Erg is het, ja. Ja.
2: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... Nee, ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts. Of niet eens rechts, maar heel
2: conservatief
0: erg...
2: Conservatief of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Dus wel eens heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. Ja. En nooit ook iets hebben van, nou ja, oké, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
2: Nee. Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer. Toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
2: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd.
1: Oeh,
0: definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik, nou dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval.
1: Jezus.
0: Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed, gewoon. Ja. Nou ja, jij werkte... Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan aanbood?
0: Nou, ik had gewoon... Ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje. Dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ik had toen net mijn oudste. Dus... daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik gezin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd me om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Ik kreeg 100 piek per column. En dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof.
1: Ja.
0: Financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was dat programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma
1: bij de VBO
0: in Amsterdam.
1: Zo,
0: nee, toen was bij de VARA was dat
1: VARA
0: nog.
1: Oh ja, ze is bij
0: op
1: de VARA.
0: Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus nee. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam, gooide hij de deur in. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we gezitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet.
0: Nee. Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma passen.
0: Ja, daarom.
1: Ja, ja.
0: Maar ja.
1: Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78 volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Want
0: net als Jules en zo.
1: Ja, maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt.
1: Die is helemaal echt. Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met de Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen, gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: maar waren ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld, havenstad nummer 1. Dus dat gebeurde natuurlijk. In het maritieme gebeurt had je natuurlijk ook wel wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè? Dat
1: hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind de Rotterdammers
1: dat
0: zijn
1: goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Maar goed, dat is dan weer...
1: Veel meer rouwdouwen.
0: Een vooroordeel van
1: minder
0: mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met Dominee Visser en zo.
1: Het is extreem die wou nou weer, veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen, dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen en hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig. Dat is echt extreem veranderd de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als
0: en
1: je
0: voelt
1: van centraal loopt naar
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. De kluiskade, de Chinezen en zo, die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee, nou ja, het is...
0: Hangt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op, dan ben je dan voor je eigen. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee. Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus... Ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht, namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid en je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet gek.
0: Niemand kijkt daar.
1: Of er nou een mens sluier loopt, of dat je nou in je blote hol loopt, dan moet je toch echt allemaal zelf weten in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
0: En wat is er was ja, ze zit wel, daar stoppen ze wel geld in. Het is toch culturele
1: hoofdstad.
0: Samen met Porto. Plotseling, vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plotseling duik er elk jaar weer twee op.
1: Ja, één was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld, dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we, maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, dat hebben we bijgekregen.
0: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
1: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En, weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: ik weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja.
0: Dat werk ik zelf wel, als ik... Als je een drent jenever geeft, is ook niet echt...
1: Nee, jenever is... Ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Als je een half fles jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen.
0: Nee,
1: agressief is
0: zachtbaarheid. Kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje...
1: Op te, hè?
0: Een beetje somber en agressief van, omdat mensen me vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dan
0: wil ik ze het uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken, ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van raar onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus mensen dat niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd. Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terugkom naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus. Ik hou echt van de natuur en zo. Met kijken en soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Nou, ik kan ook heel goed... Ik ben van alle markten thuis. Ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, je hebt wel één horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je wel, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus ik bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: moet je bijna,
1: kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zo?
1: Nou, nee, maar
0: heb je dat wel eens gedaan? Of zo?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen. Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, dan, en je zit ergens anders, dan denk je niet: shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken.
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja. Ja, dat is er hard aan bij mij. En wat vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En las ik ook dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja. Maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. En zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rok hangen. Ja. Ja, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, Kar, we moeten toch even wat doen. Ik loop even naar de politie. Nou, dat is hier om de hoek. Dus ik loop naar de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ik zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Er was al gemeld. En, nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben ze tas naar hem toe gegooid en gezegd, en nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk, dat even iemand een koffie geeft. Even iemand met hem praat. Maar dan... Ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westerzingel om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En dan word ik dan, dat soort dingen kan ik erg pissig
0: over. Die Dominic Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominic Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou ja, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Denk eens, nou ja, die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden... of gebruikersruimtes, Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon naar mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk en... er is een probleem, oké, dan moet dus een oplossing gevonden worden.
0: Ja, het is een doop en zo en de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is... Men komt er niet vanaf, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft dan weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter. Ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in
0: je
1: stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En dan hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
1: Ja, het is gewoon de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed is die.
0: Wat ik net zeggen.
1: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehalte.
0: Ja, altijd zo'n ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en dan als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hockey in zijn keel.
1: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
2: Ja, dat kan ik nog wel even zien. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké. Okay,
3: wie was
2: dat nou? Ja,
3: Louis
2: daar.
3: Hé, Louis daar.
2: Ik
1: snap het
3: niet.
1: Ik
3: ook niet. Hé, wie is daar?
1: Nog een
3: poes. Kijk. Welke kerk is daar?
1: Het Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 9:30 klokken. Vreselijk.
3: Ja?
1: Vooral als je laat hebt gemaakt.
3: Hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
3: De hervormde kerk?
1: Volgens mij is het katholiek.
3: Toch wel?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat moet ook katholiek zijn. Maar ik zou begonnen. We hebben niet zo kerken. Kerkelijk. Weet ik. Hoe heet dat?
3: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. En dit is de whiskykroeg.
3: Hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in de Bermuda-driehoek. Als ik tussen een van de drie verdwaal. Dus zie je me nooit meer terug.
3: Een prachtige, oude, knoestige boom daar. Hè? Oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat
3: lijkt het wel al. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
3: Nee, het is al een eik. Ja. Hoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
3: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
3: Mag helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
3: Nou, kijk eens, en het pand ziet er wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we een baby in de huis. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
3: Ben je nog eens kwijt?
1: We hebben dit niet over muziek gehad, daar heb ik ook niet zoveel verstand
3: van. Nee,
1: dat is meer jouw hobby.
3: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar hele, de Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
3: De Cradle of?
1: Of Filth.
3: De wieg van?
1: Het vuil.
3: Het wieg, aha.
1: Ja. Dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
3: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt.
3: Nou ja, dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of niet, tenminste de oude free jazz is inderdaad...
1: operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van word. Operette,
3: dat draaien die ouders zeker.
1: Als maar, ja. Nee, ik,
3: en heb je die vrouw gekust.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan-liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
3: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal niet.
3: André Hazes, dat vind ik het ergste van durven.
1: Ja, André Hazes.
3: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was wel weer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
3: Ja, dat was toen... maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus, en meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
3: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
3: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes. Ja. Ik hou alweer een beetje...
3: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met rol en zo, dat soort dingen. Die punkmeiden bij elkaar, dan word ik altijd wel blij van, ja.
3: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch...
1: weer, schat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar, na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punk die ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols ja. en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
3: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
3: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd met NWA en zo. Nikkies with Attitude, vond ik, moest zo om lachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En toen was er zo'n grote t-shirthal en er zijn er gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze lag maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de, en dan de hele zaal deed de politie.
3: Ja.
1: En dan
3: moet ik al die mensen eruit worden. Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, ik deed nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus, nou ja, geef hem met 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
3: Ik heb het in het begin even gevolgd en zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai,
3: van, ja, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount.
3: Ja, dat vond ik
1: heel mooi.
3: Ja.
1: Maar dat was wel gek, want er kwam...
3: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo, die Tupac en zo.
1: Ja, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
3: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
3: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
3: Voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Ja,
3: Er zaten zes van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Ja, buikdanseressen.
3: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Ja. Ja. Nou, Karel. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
4: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
3: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Hamerschee dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drents. het liedje waar we naar kijken is van de CD Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat gaat over het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band.
5: En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan, niks is eigenlijk veranderd ten goede of ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè? Lustra's. Daar waren we gebleven, want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spullen voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden

in stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van, van iemand die een band speelt, zou ik maar zeggen. One More heet het dus. One More Evening, One More Cigarettes. One More Moment Trying to Forget. One More Highway, Another Gig. One More Sleeping in the Rig. One More Dirty Dressing Room. Soundcheck in the Aftergloom. One More Boring Conversation with Fancy People Without Patience. Nothing ever changed for the bad and the good, and I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train, stations passing by, hate myself living with these lies. One more lonesome whistle blow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Yeah, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En. Soms moet je daarmee leren leven, daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken, een aantal mensen waar je mee van doen hebt, waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk, maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens in, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom, tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One More heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Tony Willet, de voormalige zangeres van de Limburgse formatie Pussycat, loopt deze week als een rode draad door het programma. In 1994 nam ze het nummer Love is a Heatwave op voor de film The Flat. Ze zong op het album van de Limburgse troubadour G. Reinders. En ze zong een duet met Danny Vera, Heart Half Empty. In totaal maakte Tony Willet 8 soloalbums en 30 singles. Dit is een beroemd country nummer, geschreven door Roger Cook. Tony Willet, I Believe in You.

Tony Bellet, I Believe in You. Skip James uit Mississippi maakte in 1931 al zijn debuutalbum. Hij verdween na verloop van tijd in de anonimiteit, maar in 1964 maakte hij een comeback. En in 2004 dook hij plotseling op als een soort hoofdrolspeler in de film The Soul of a Man van Wim Wenders. Dat ging over de blueslegende Blind Willie Johnson, J.B. Benoit en Skip James. Uiteindelijk heeft Skip James toch nog een oeuvre van 18 albums. Devil Got My Woman.

Skip James, Devil Got My Woman. In 1985 ging Pussycat uit elkaar. Tony Willet ging solo verder. Zus Marianne begon een café. En de andere zus, Betty, ging basgitaar spelen in een lokale band. En de band kwam nog één keer bij elkaar ter gelegenheid van het tv-programma Single Luck. Dit was een top 20 hit voor Pussycat, Daddy.

Pussycat, Daddy. Joe Louis Walker uit San Francisco is van oorsprong eigenlijk een gospelartiest, maar hij ontdekte door zijn boezemvriend Mike Bloomfield de blues. En even later was hij een keer zomaar 5 jaar zoekend en toerde hij weer met een gospelshow langs kerken in de zuidelijke staten van Amerika, maar hij keerde gelukkig weer terug naar de blues. Joe Louis Walker, Blues Survivor.

Joe Louis Walker, Blues Survivor. De albums en singles van Tony Willet scoren niet meer in Nederland. Maar ze is nog steeds een ster in Duitsland, Polen, Griekenland, Slovenië en Zuid-Afrika, waar ze in 2012 en 2013 nog een serie concerten gaf. Dit is een nummer geschreven door Donald Fagen en Walter Brecker. U kent het ongetwijfeld van Steely Dan. Tony Willet, Dirty Work.

0: Tony Bellet, Dirty Work. Johnny Copeland werd groot in Houston samen met zijn boezemvriend Albert Collins. Maar hij verhuisde naar Harlem, New York en daar overleed hij tijdens een hartoperatie. Maar dochter Shemekia Copeland zette de familietraditie voort door in de voetsporen van haar vader te treden. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day.
1: Woman, you are.

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Op het album Young Gods van country rockband Major Dundee zingen Dick van Altena en Tony Villet een door Dick van Altena geschreven nummer. En intussen noemt Tony Villet zich The Voice of Pussycat. Major Dundee, Somewhere, Someone.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Accomplice One van Tommy Emmanuel is het album van deze week. En Chet Atkins speelde een belangrijke rol in het leven van Tommy Emmanuel. Als jonge jongen schreef hij al een brief aan de beroemde Amerikaan. En in 1997 namen ze samen een album op als duo. The Day Fingerpickers Took Over the World. Dit is Tommy Emmanuel samen met Rodney Crowell. Looking Forward to the Past.

Tommy Emmanuel en Rodney Crowell, Looking Forward to the Past. Tussen 1999 en 2001 proberen de drie zussen Pussycat nieuw leven in te blazen. Niet meer met een dure begeleidingsband, alleen met gitarist Lou Willet, de echtgenoot van Tony Willet. Maar de gouden tijden keren niet terug. Al haalde dit nummer nog net de top 40. Pussycat, Teenage Queenie.

Pussycat, Teenage Queenie. Larry Garner komt uit New Orleans en hij vocht als militair in Korea. Toen hij terugkeerde in Amerika werd hij de gitarist bij Lonesome Sundown en later bij Tabby Thomas. Maar hij had ook altijd nog een baan ernaast bij Dow Chemical. En toen kreeg hij een kans om het huisorkest te worden bij de nachtclub Bluesbox. En dat heeft hij met beide handen aangegrepen. Maar in 2008 werd hij ernstig ziek. Er werd zelfs voor zijn leven gevreesd. Maar uiteindelijk liep het toch weer goed af. En sindsdien heeft hij alweer 3 mooie albums gemaakt. Larry Garner, Live a Little.

down. Been fighting days and dog shifts.

Larry Garner, Live a Little. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lawrence Brahms deed de techniek en Buddy Scott sluit dit programma af. Hij komt uit Mississippi en hij komt ook uit een hele muzikale familie, want zijn broer Howard is een bekende zanger, zijn broer Walter een goede gitarist, zijn zoon Kenneth is ook een uitstekende gitarist. Zijn broers hadden de Scott Brothers, zelf had hij een band, de Marku Raiders, en later Scotty and the Riptips. En in 1993 tekende hij een contract bij Verve Records. En dat is een deftige platenmaatschappij in Amerika. Maar een jaar later overleed hij. Buddy Scott, Bad Bad Feelin'.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van avond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Howlers in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur.

Elvis Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte. De cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

Van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

Lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar de Noors was ook muzikant, want al in 1968... het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Blues gebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb ik dit nummer al opgenomen. Maar nu weer opnieuw uitgebracht op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nog het origineel, uit 1965, van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel winnen in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vindt dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van, ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opnam heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

En van Texas, van She Apshire en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voort. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begonnen dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Deutscher, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

Nou, dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Dit is een groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van haar cd. Volgens mij is het haar eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cici Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandoor ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos zijn mensen die uit Mexico komen. En dit komt van de Roadshow uit 2014, Roger Krieger. MUZIEK

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit Mississippi, de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd, want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een vuurproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen, de cd The Reckless One. En daarmee ben we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar, techniek in hand van Martin Vuller. En de leste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Roscoe Gordon speelde in Memphis jarenlang met B.B. King en Bobby Bland, maar toen liep hij tegen een nieuwe vrouw aan en trok hij met zijn nieuwe vlam naar Queens in New York. En de rest van zijn leven speelde hij in het clubcircuit van New York. In 2002 overleed hij op 74-jarige leeftijd. Roscoe Gordon, Merry Christmas Everyone.

Roscoe Garden. Merry Christmas, everyone. Big Dave McLean uit Winnipeg in Canada kreeg enige bekendheid toen hij als voorprogramma met Muddy Waters door het land trok. In 2014 maakte hij een heel mooi album in Nashville met de eveneens Canadese producer Colin Linden. Big Dave McLean, Santa, Come Down.

Big Dave McLean, Santa, come down. We blijven nog even in Canada. We gaan naar Edmonton, want daar komen de Rockin' Highliners vandaan. Dat is de band van zanger Robert Tagolis. En hij maakte een album met de Amerikaanse bluesgitarist Duke Robillard als producer. The Rockin' Highliners, What Do You Really Want For

Sonny Rhodes, Christmas 911. Christy Johnson, dat is een Canadese singer-songwriter die al jarenlang helemaal alleen met haar bluesgitaar door Canada trekt. Ze kan goed gitaar spelen, maar ze speelt heel slordig, helemaal op gevoel. Christy Johnson, Is This Gonna Last?

Christy Johnston. Is This Gonna Last? Jimmy Witherspoon uit Arkansas toerde in de Tweede Wereldoorlog al langs de Amerikaanse militairen van India tot Frankrijk. En in de jaren 60 en 70 was hij mateloos populair in Engeland. Hij maakte een album met Eric Burdon en hij werkte ook met Long John Baldry en Van Morrison. In 1997 overleed hij op 77-jarige leeftijd. Jimmy Witherspoon, Christmas Blues.

Jimmy Witherspoon, Christmas Blues. David Wilcox, bij die naam moet je altijd even oppassen, want er is een David Wilcox uit Cleveland, Ohio. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter en die heeft een heel mooi album gemaakt, The Night Shift Watchman. Maar die is redelijk bekend, maar er is nog een David Wilcox en dat is een obscure bluesgitarist uit Canada. En u begrijpt het al, die David Wilcox heb ik klaarstaan. Mama.

David Wilcox, Mama. Michael Burks, dat was een bluesgitarist uit Arkansas. Hij toerde uitgebreid door Europa en toen hij terugkeerde in Amerika op het vliegveld van Atlanta, Georgia, werd hij getroffen door een hartinfarct en hij overleed ter plaatse. Michael Burks, Christmas Snow.

Michael Burke's Christmas Snow. De band Little Ed and the Blues Imperials is wereldberoemd in het clubcircuit van Chicago. Heel af en toe toert de band wel eens door Europa, maar Little Ed verdient echt de kost in zijn hometown. Little Ed and the Blues Imperials, Christmas Time.

Little Ed en de Blues Imperials, Christmas Time. Shamikia Copeland uit New York, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. En toen haar vader overleed, nam zij als meisje van 17 jaar de band van haar vader over en ze groeide uit tot een groot zangeres. Shamikia Copeland, Stay a Little Longer, Santa.

0: want you all to myself.
1: Shamikia Copeland, Stay a Little Longer, Santa. John Mayall ontdekte gitarist Coco Montoya in een nachtclub in Los Angeles. En vervolgens speelde hij jaren als gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers. Maar hij staat nu op eigen benen. En dit was meteen het einde van Muziekval voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. En we gaan eruit met Coco Montoya, A Bluesman's Christmas.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. Welkom bij de 5e aflevering van de serie The Way Up North. De reis die wij in juni dit jaar gemaakt hebben naar Amerika. En waarin wij van de Delta naar Chicago, Detroit, New York gaan bent. We zitten nog in de Delta in deze aflevering, Harry. Want wij kwamen uit op een voormalige plantage.
3: Ja, we zaten eigenlijk aan het...
2: Delta in deze aflevering, Harry. Want wij kwamen uit op een voormalige plantage.
3: Ja, we zaten

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was... dat is hij... Politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues... en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van... hier valt wat te halen, yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel...
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat...
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quo. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen menu van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Ja.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk... they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Ja.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Hmm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Mensen die maken een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld... vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, neem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead, die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of daar woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo, heeft een mooi liedje over gemaakt hoor.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied gebleven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, get in Nashville. And it's really, it's just an industry. It's just, churning out, making music for money. And it's okay, but it's just for some people with...
0: not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts just lose your soul, lose and. And I think that's all, it's kind of my analogy with Robert Johnson and, making his deal with the devil. Not that, I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, And you compromise yourself and compromise your, maybe artistic beliefs in order to make, get a better record deal or whatever. You know.
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
3: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and this one is not really a working plantation. It's the remnants of it. But, this is this commissary is a private club.
3: Uh-huh.
2: That compressor's going to give you
0: a lot of noise. Oh, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was the cotton gin was right there. These houses over here. I mean, that's what people lived in. Here's one of my songwriting partners here.
3: We walk
2: over to his shack.
3: Yeah.
2: His property. Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
3: He's just living over there.
4: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
3: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
4: Yeah. Has VH1 arrived?
1: Yeah.
2: Dutch TV.
1: And radio.
4: Dutch TV.
1: And radio.
4: And radio, yes.
2: This is Holbert. This is Tommy Polk.
5: Tommy Polk.
6: Hello, I'm Elwood.
5: Hi. Elwood.
2: Harry.
5: Harry. Harry, good to meet
7: and
5: you.
7: Willem.
5: Willem?
7: Hello.
2: Yeah, I was just...
6: Well, this is a...
2: I was just telling him about the... how we sometimes lose our soul in Nashville and... how I left, and your way of, you know, keeping your soul is the shack, you know, coming down and...
5: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
5: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
5: Well, let me get a key.
2: Well, let's see
5: you care to come inside?
2: First, yeah.
5: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uit te komen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Uiterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Uiterwaarden. En daar ging het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was. En die was uit 1920.
0: Ja.
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier, wat zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, yeah, yeah, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zag het niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en had een roesterlabel metgenomen. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in gekomen was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè?
1: Ja.
0: Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, ja. En deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mensen naar kijken.
0: Nee, nou is het een bezienswaardige.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, ik neem zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, hebt die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja, ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah. Mm.
2: So he's more the old Delta blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of but like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, my opinion is like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy water song, I don't know, there's something not right with that,
1: You think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit from boxes.
3: Exactly, yeah.
2: Well,
3: exactly.
2: There's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang. Stuff like that is closer to the true Delta blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: Probably they are more in Europe. I think they are, the people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do. No,
3: that's exactly right.
1: Yeah.
3: Especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care to know.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, mm-hmm. the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music, that's mm-hmm. that's beneath us. And I think that's where black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, he's from Mississippi. He did the thing with John Spencer Explosion, or what was there. But I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know.
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just. But it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, Robert Lee, is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well,
4: unless
3: you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, yeah, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I'm a huge Lowell fan, Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, denk je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk ook haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissair. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij het hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen. Door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze ook.
1: Ja, ja.
0: Net als bij de Blank, dat die niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt ook geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo. Ja, dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij, hoe zeg je nou?
1: De commissair was het.
0: Ja, de commissair.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het dat fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons, want we liepen van die van dat huzie van Tommy Polk naar dat hoofdgebouw toe en ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat toch in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben het zien, luisteraars. Als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laten we maar eens even gaan kijken.
2: We just went out on the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck. And he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it was. Little things. We thought it was about a weevil, but
3: it's not. Yeah. Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And.
3: Oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
4: Yeah.
3: Hey, they didn't go here for vacation.
4: Yeah?
3: Yeah. Yeah.
4: This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
4: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is all apart, yeah.
5: Yeah, this is a
6: piano.
3: Yeah?
5: Looks like a neon.
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
7: You can stand always. This is the way it always is in the summer.
8: Well, it's a little hotter. Right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid, and the air is so thick. I mean, you can just feel it, and you can imagine there again. You know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields. Yeah. You know, in this heat, you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
6: This is Bill Talpin. He lives here.
9: Harry, Harry, nice to meet you.
10: I'm going to hear Bonnie Raitt tonight.
9: Yeah? Yeah. He did. She's here. It's a little bit way up.
3: In the casino.
9: Oh no, yeah. It's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
9: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah. Huh. Yeah.
9: She's been in Holland a couple of times. Somewhere one day with Clapton.
8: She's a big supporter of the Blues Museum here.
9: Yeah.
3: Hmm.
8: And donates a lot of money to it.
9: ZZ Top.
8: Yeah, no, they raised a lot of money for it.
9: I read they also got in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
9: This is nice.
1: Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkel die vlaggen en een prachtig podiumje met slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hij.
3: Dat midden op het platteland hier, ja, net buiten Klaaksdeel.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
1: Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan of zien Amerikaan zijn wat groter.
1: Ja, dat is echt prachtig. Ja, het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze weer net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Ja, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dit huisje, dat stond hier niet, dat heeft hij verhuisd als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En dat ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud, waar hij zo uit het niets trekt als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier, is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
1: Wat vragen dan?
9: How many evenings is this open? The whole week
11: it's open.
9: Only the weekends.
11: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
9: Yeah.
11: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
9: Yeah, but this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons door rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die clubtoren nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo de bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden hebben en zo.
0: Ja.
1: En dat wat met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar, wij zeiden dat zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zegt, en dan vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert, maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork en dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, nou, niet meer in die zin
0: niet
1: van
0: meer,
1: woord, niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zal ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze een goede.
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
1: ja,
0: was.
1: Ja, ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had
1: een liberale, voor zover plantagebezitters dat kon wezen, dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakt heeft, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. Die heeft daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Ja, want klaver maakt stikstof en als je die weer onderploegt, dan komt dat de land weer
1: Albert
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even de vuur.
0: Verloochent zich niet, hè?
1: Nee.

0: Ja, dat is een heel oude, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation, Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel mee gewerkt. En een andere figuur waar je ook mee speelt hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die hebben gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch aan de andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kennen. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnen kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage, zou je bijna zeggen. Ja. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgens lochtig weer, dat zou het donker weer, hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was je op weg naar school. En dan kwam er een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: alone.
1: ...1967, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak... ...van de LP More Real Folk Blues. Het leert me op de plantage en zoals hier op, in het boek ook stiet... ...This is the country boy in the big city... ...the years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale Mississippi Plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad... ...zoals dat in het boek ook beschreven wordt... ...dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders... En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat wij naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De formatie Musquet was een iets wat onderschatte band met gitarist Erwin Java. Dit nummer werd geschreven door gitarist Lonnie Mack en het was eerder ook al opgenomen door John Mayall en Chris Farlow. Musquet. Tough on me, tough on you.

Muske, tough on me, tough on you. Albert Collins uit Texas werd groot in Houston, maar hij verhuisde naar Los Angeles en hij kon als bluesgitarist niet leven van de blues. En daarom werkte hij part-time als bouwvakker. En in die rol verbouwde hij zelfs het huis van Neil Diamond, die geen idee had dat zijn bouwvakker een groot gitarist was. Albert Collins, lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home. Twee bluesgitaristen, Jimmy Thackeray uit Pittsburgh en John Mooney uit New Orleans, namen samen het album Sideways in Paradise op in Jamaica. Het is een bewerking van een oude Percy Sledge hit. Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time.

Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time. Rory Block uit New York nam haar album Angel of Mercy op met steelgitarist Dan Duckmore uit de band van Linda Ronstadt, pianist Richard Bell uit The Band, mondharmonica-speler John Sebastian uit Love and Spoonful, gitarist Brandon Crooker werkte bij Eric Clapton en Jerry Marotta was de drummer van Peter Gabriel. Rory Block, Angel of Mercy.

Rory Block, Angel of Mercy. Het is een compositie van zanger David Clayton Thomas voor het album More Than Ever van Blood, Sweat and Tears. Het album werd geproduceerd door drummer Bobby Colombi en het werd opgenomen met twee gastgitaristen. Eric Gale, dat is niet Eric Gales, de bluesgitarist, maar Eric Gale is een studiogitarist uit New York, en met Hugh McCracken. Blood, Sweat and Tears, You're the One.

Blood, Sweat and Tears, You're the One. De Franse rock'n'roll zanger Johnny Holiday was tevens een goede blueszanger. Het album Rough Down nam hij op in Amerika met drummer Richie Hayward uit Little Feat, organist Chuck Leavell uit The Allman Brothers Band en later The Rolling Stones, pianist Bill Payne, ook uit Little Feat, de blazers van Roomful of Blues, mondharmonica-speler Lester Butler en de Canadese blueszanger Colin James als gitarist, Johnny Holiday. Fool for the Blues.

Johnny Holiday, Fool for the Blues. De Paul Butterfield Blues Band, dat was de eerste blanke bluesband uit Chicago, met zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield, gitarist Elvin Bishop, saxofonist David Sanborn en organist Al Cooper. Het komt van het album In My Own Dream. Het is een compositie van basgitarist Bugsy Malk en hij zingt het nummer ook. Later was deze Bugsy Malk actief in de band van Todd Rundgren. De Paul Butterfield Blues Band, Morning Blues.

De Paul Butterfield Blues Band, Morning Blues. Dave Weld en The Imperial Flames, dat is een band uit Chicago, rond gitarist Dave Weld. Hij was ruim 10 jaar de gitarist bij Little Ed and the Blues Imperials, maar eind jaren 80 begon hij een eigen band met zijn vrouw Monica Mirren als zangeres. Het komt van het album Slip Into a Dream. Dave Weld en The Imperial Flames, Walk On Down.

Dave Weld en The Imperial Flames, Walk On Down. Nick Moss en de Fliptops, dat is een band uit Chicago. Zanger Nick Moss, gitarist Gary Hunt, gitarist Eddie Taylor Jr., die eerder actief was bij Buddy Guy, Eric Clapton en Billy Gibbons. Pianist Barrel House Chuck, hij speelde bij Hubert Sumlin, Otis Rush, Buddy Guy en Mississippi Heat. En drummer Bob Carter was actief bij de Mighty Blue Kings, Studebaker John en Sunnyland Slim. Het komt van het album Play It Till Tomorrow. Nick Moss en de Fliptops. Married Woman Blues.

Nick Bos en de Fliptops, Married Woman Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een compositie van Sam Cooke. Het was een grote hit voor The Animals en bijna alle bluesbands speelden het nummer live of namen het wel een keer op. Dit is een soulzanger uit Memphis, Eddie Floyd. Bring it on home to me.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
2: Misschien was het wel de blues.
1: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olieraffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus molassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Maar als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaringen. Vlaringen zag er toen natuurlijk anders uit als als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja. Nou, dat is zeker zo. Ja, ja. God, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei het. Dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen. Hebben ze wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want
0: ja.
1: Moet je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek, die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop. En zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu. Hè?
0: Ja,
1: en dat heb ik ook heel vaak beschreven. Natuurlijk, want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want daar kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet, in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading besodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. Als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom op de Nieuwe Matrix. En daar zat je dus bij als jongetje. En dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel. Zag je de piloot al turen naar het roergebied. Kwam dan, weet je wel, kwam dan in je water. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, ja, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maten? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maten? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat?

0: Laten we zeggen, nee, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats. En die trok in een soort schuine, diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4 uur 's nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort... Ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
1: Een soort van Enschede. Ja.
0: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die, ja, die angst die is gebleven en dat is maar één voorbeeld. MUZIEK

0: 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wel bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat was een beetje dik opgelegd.
0: Dat vind je ook wel een beetje terug in het werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd ik...
0: Schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En er kwamen wel eens journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou, nee, ze gebruikten wel.

0: Dus gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets
1: niet,
0: geschreven.
1: Niet specifiek. Nee.
0: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet. Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
1: Ja, ja.
0: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
1: Ja.
0: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus er was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren, vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans Dorrestein.
1: En met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja. Wat was dat voor een periode?
0: Ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig, want iemand op een gegeven moment had ons gezien. We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes, en gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. Die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
1: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelde weemoedige overzicht.
0: Ja.
1: Een soort van Portugese soldade, zou je bijna zeggen.
0: Dat soort
1: weemoed.
0: Ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
1: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
0: Ja, ik denk dat het een stuk 15 zijn.
1: 15, ja.
0: Ja.
1: Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
0: Nee.
1: En jij bent op een goed moment. Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
0: Ja.
1: Uit het maritieme gebeuren?
0: Ja.
1: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan. Ja. Dat is toch een hele overgang.
0: Ja.
1: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
0: is. Ja, merkwaardig geweest.
1: Had dat ermee te maken?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is. Dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan. Weet je wel? En dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken. En zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden. Die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het geluid, de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
1: Het stadje maakt geluid als het ware.
0: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijk antropoloog. En dat lijkt een karikatuur. Maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
1: Die was het wel de blues.
0: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: Nou ja, het is goed dat de blues jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta. Ja.
1: Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Dat iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan volkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou dat ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik Montparnis. Maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Deel, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik ben hier toen, ik heb hier gelogeerd toen we in de Schouwburg speelden en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele nieuwe waterweg heen.
1: Dat
0: is natuurlijk, dat is hoe, kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk ook iets...
1: Precies,
0: daarom, iets unieks is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk ook een beetje een chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat, het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd, dan hebben we nog een beter uitzicht. En dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken, dat is met die hotels al iets zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd, hè? Moet je over 10 uit.

0: Wat was Vlaring eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar?
1: Ja, toen was dat natuurlijk
0: jaar.
1: Ook alweer weg.
0: Was er ook...
1: Toen was de industrie er
0: voor
1: natuurlijk
0: voor, al. Voor een, zou ik maar zeggen, een teenager, was er...
1: Dat was er
0: voor. Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar...
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur. Hè.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam. Dus, nee, Vlaringen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: Nou, we staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaringen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaringen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: de nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op het,
0: welke bundel is dat?
1: Dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaarings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in die straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. God zij geprezen wel.
0: Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur?
1: Als ik niet werk, dan kan je toch... Een beetje, het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelfs.
1: Ja, dus daar loop ik met veel genoegen. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, ik wil nog wel eens ergens komen. Ja. Ja.
0: Vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt
0: vooral
1: vreselijk.
0: Vooral zeg dat tot Assen en Vlaanderen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste zeven jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan een zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik denk
0: daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: De cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan. Dan kom je nog in het platteland.
0: Dat is
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering, zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Mm. Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus
0: dat is wel hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om dan alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, meer, iedereen heeft altijd het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat,
1: ja, ja.
0: Fabricazione,
1: ja,
0: Italiano,
1: ja,
0: ja, ja. Automobile Torino.
1: Ja, nou het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwaarde. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwaarde zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwaarde nieuws te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar ja, goed, als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof? Of?
1: Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. Maar En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1949... Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze toen ik kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat, dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijn dus niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat je kan zeggen, de een is dood, de ander is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel in de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen, de gospel zong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval,
1: vandaar
0: dat ik die vraag opstel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel. Of ga je elke dag...
1: Ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd want, achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Maar dat idee hebben,
1: ja, maar ik,
0: hebben
1: ik
0: mensen ben, vaak van dichters. En zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mijn gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven en dat is vreselijk. Want dat doe ik dan vijf dagen
0: je
1: over.
0: Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef met mij. Maar weet het, vijf dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En dan denk ik ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel, mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere vijf dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam. Ik kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste, ik leef.
0: Je loopt wel rond.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: je went je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite... Hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is
0: zomaar een pijpje.
1: Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
0: Dit is een heel klein schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekschoorsteentje wat achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook wel weer...
0: Dat is omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een
0: Dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Zeker weten.
0: Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg. Hè.
1: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik, ben er nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat huis.
0: En vooral als je wat je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dit is heel uniek. Zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: de bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Nou, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen als je daar zit achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. En dan had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cuttin' Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.

staan hier aan de Vondellaan. Er was vroeger een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn nog kamers die ze helemaal doortrokken hebben, maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad, want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch, dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan, het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gilling woonde. Heb. En dat is aan het eind van dat blok, linksboven. Die woonden daar met, toen nog met 5 man. Nou, er was een grote slaapkamer en 2 kleintjes, dus dat moesten twee, daar stond een stapelbed in en die andere, daar kon nog net Luid in slaap, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eindje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage, bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben daar niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans, daar zat ook Henkie Lauwers, dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt. En naar het Boele Geerts. Het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans. Achter het Mercuriuscentrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepter zwaaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehoor gebracht. We hadden toen een repertoire dat half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal. Die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als ik zo rondkijk, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn. Dat weet ik zeker.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar bent we nou. En we bent hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azure Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de stalen kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zou ik maar zeggen. Dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. De hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musché. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via lakens en de brandtrap en zo. En Wout Jansen, die later industriepromotor werd in Emmeloord. De heer Drenten die was hier hoofdredacteur. En Henk Marx deed landbouw. En de heer Otter die hier nog aan de ook woonde aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar. Want inmiddels loopt dwars door dit gebouw een straatje die dan weer naar een parkeergarage gaat, waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Stukje oude assen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje, achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tier. En, maar in dat zaaltje daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd, want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer hem door waar hij woont heeft en wat hij door beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De debuutsingle van Alexandra Burke uit Londen werd meteen een nummer 1 hit in Engeland. Het nummer is van Leonard Cohen. Alexandra Burke. Hallelujah.

Alexandra Burke, Hallelujah. Richard Manuel, Rick Danko en Lee Von Helm zijn intussen overleden. Robbie Robertson heeft voor een leven in de anonimiteit gekozen. En Garth Hudson produceert af en toe nog een album waar geen touw aan vast te knopen is. Dit zijn de heren in betere dagen. The band, It Makes No Difference.

The band It Makes No Difference. Rebecca Ferguson uit Liverpool heeft een Jamaicaanse vader en een Engelse moeder en ze maakten het album Difference. Rebecca Ferguson uit Liverpool heeft een Jamaicaanse vader en een Engelse moeder en ze

Buddy Guy, Born to Play Guitar. Dionne Warwick uit New Jersey is intussen 78 jaar en ze werd beroemd dankzij nummers van Burt Bacharach. En na Aretha Franklin is zij zelfs de meest succesvolle zangeres in Amerika met 56 hitsingles. Dit is een cover van de Bee Gees. Dionne Warwick, Heartbreaker.

0: Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Survival Blues van Walter Trout is het album van deze week. En dat is een album met oude, obscure nummers van blueshelden. Nummers die nooit verder kwamen dan een anonieme track op een album. Dit is een nummer van gitarist Jimmy Dawkins uit Chicago. Walter Trout, Me, My Guitar and the Blues.

Walter Trout, Me, My Guitar en The Blues. De Pointer Sisters die komen uit Oakland in Californië. Vier zussen, June, Bonnie, Anita en Ruth Pointer. Ze hadden met het nummer Fire een wereldhit. En June Pointer is in 2006 overleden na een leven vol drugsproblemen. Ze werd 52 jaar. De Pointer Sisters, Slow Hand.

De Pointer Sisters en Slow Hand. Vintage Trouble bewijst dat blues wel degelijk door jonge mensen vertolkt kan worden. En dat is vooral de verdienste van de charismatische en flamboyante zanger Ty Taylor. Vintage Trouble shows what you know.

Vintage Trouble shows what you know. Patti Smith, ze komt uit Chicago, maar ze werd groot in de punkscene van New York. En de inmiddels 72-jarige zangeres schreef nummers samen met Bruce Springsteen. Dat leverde haar een top 20 hit op in Amerika en zelfs een top 5 hit in Engeland. Patti Smith, Because the Night...

Patti Smith, Because the Night. Ian Siegel is een singer-songwriter uit het Engelse Portsmouth. En doordat er nauwelijks interesse is voor blues in Engeland, begon hij evenals de Beatles zijn loopbaan als blueszanger in Duitsland. En tegenwoordig werkt hij veel samen met Dusty Segar. En dat is een waanzinnig goede gitarist uit Dordrecht. Ian Siegel, Fallen On Down Again.

Ian Siegel, Fallen On Down Again. Kirsty MacColl uit Londen is singer-songwriter en ze schreef al They Don't Know voor Tracy Ullman en Fairy Tale of New York voor The Pogues. En ze zingt een nummer gecomponeerd door Ray Davis en het werd al opgenomen door de Kinks. Kirsty MacColl, Days.

Kirsty MacColl en Days. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Klaas Post deed de techniek en Freek Melendorp coördineerde de playlist. Na zijn vertrek uit Blood, Sweat & Tears keerde David Clayton Thomas vanuit New York terug naar Toronto. Voor het grote publiek verdween hij uit beeld, maar in Canada is hij nog steeds actief. David Clayton Thomas, Hard Times.

0: Bluesradio Drenthe. Bluesradio Drenthe. Bluesradio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Door twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is oude muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief, Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we beginnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestemd op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij gemaakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur voor gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin, Israel Nash van Chinese cd Topaz, Indiana. Thank you.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig. Want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer. Maar dan wat meer nog naar de kant van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer. Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kun je er nog wel een beetje aan afhuren. Blueberry Dream.

De Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Gram Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NCD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

The Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziek voor dat wij toegehouden naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals de dat beschrijft, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar een die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, die ging terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze CD van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiterweer. Je hoort het allemaal in Hardy's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe CD van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe CD, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute CD's uit te brengen. Les de titel van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nu dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar je ook al nummers van gedraaid hebt. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de Tunbee, het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues-uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer based on door Devin Allman van de Nee-CD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten. En dan ontstaat er de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan af dat het in een blokhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die houdt hem op om op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, The Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het band wat alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door Bedriem. Bijvoorbeeld Bedriem die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilde brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besturen met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: The Pretty Things, dat was een Engelse bluesband die in 1963 werd opgericht in Londen door gitarist Dick Taylor en zanger Phil May. En de band scoorde in de slipstream van de Rolling Stones een hele serie grote hits. En dit uur hoort u ze allemaal. The Pretty Things, Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. The Pretty Things zijn genoemd naar het door Willie Dixon geschreven bluesnummer Pretty Thing. En de oprichter Dick Taylor begon zijn carrière in Little Boy Blue en The Blue Boys samen met Keith Richards en Mick Jagger. Na de komst van Brian Jones en Ian Stewart gingen ze vanaf juni 1962 verder onder de naam Rolling Stones. En vijf maanden later begon Dick Taylor voor zichzelf met The Pretty Things en Sittin' All Alone.

Sitting All Alone. Het ruige imago van de band werkte perfect. De Rolling Stones waren brave koorknapen vergeleken bij de Pretty Things. En de eerste drie singles werden dan ook hits in Engeland. Don't Bring Me Down, Honey I Need en dit nummer, Rosalind.

Rosalyn. De Pretty Things hadden nooit een hit in Amerika en dat was geen toeval. Ze waren mateloos populair in Engeland, maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en in Nederland. Maar de bandleden misdroegen zich schaamteloos tijdens een tour door Nieuw-Zeeland en dat leverde wereldwijd veel publiciteit op. En dat was voor de Amerikaanse overheid een reden om de band geen werkvergunning te verschaffen in de United States. I can never say...

I Can Never Say. De flamboyante drummer Fifth Prince misdroeg zich dusdanig dat hij zelfs niet te handhaven was in een band als The Briefings. In 1965 werd hij vervangen door Skip Allen. En zanger Phil May schreef later zelfs nog een nummer over deze drummer, Vivian Prince. The Pretty Things, I Had a Dream.

had a dream. The Pretty Things was nooit een echte hitband. In 1966 stond de band voor het laatst in de Engelse hitparade met een cover van The Kings, A House in the Country. En verder bleef de band gedurende de hele carrière de blues trouw. Phil May en Dick Taylor, de leiders van de band, werden vooral geïnspireerd door Bo Diddley en Jimmy Reed. It's been so long.

It's been so long. De Pretty Things bestond eigenlijk uit twee personen. Zanger Phil May en gitarist Dick Taylor. En de andere muzikanten waren passanten. In december 1966 werd er een compleet nieuwe bezetting gepresenteerd met gitarist Billy Harrison van Dem, dat was de band van Van Morrison, en John Povey en Wally Waller, die kwamen van Burn Elliott en The Fenmen, een band uit Liverpool. Mama, keep your big mouth shut.

Mama, keep your big mouth shut. Brian Morrison studeerde met Phil May en Dick Taylor aan de Kunstacademie in Londen en hij werd de manager van de band. En even later werd hij ook de manager van een groep die later wereldberoemd werd, namelijk Pink Floyd. The Pretty Things, Raining in My Heart.

Raining in my heart. In december 1968 was het druk in de Abbey Road Studios in Londen. De Beatles namen daar de White Album op. Pink Floyd was er voor A Saucer Full of Secrets. En de Pretty Things waren druk bezig met de rock opera SF Sorrow. Big Boss Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Playing with Fire van Jennifer Nettles is het album van deze week. En de zangeres uit Georgia schreef dit nummer met Brandy Clark, een singer-songwriter die ook al nummers schreef voor Sheryl Crow, Miranda Lambert, Reba McEntire, Leanne Rimes en Kacey Musgraves. Jennifer Nettles, Hey Heartbreak.

Jennifer Nettles, Hey Heartbreak. De rockopera Tommy van de Hoe was een groot succes, maar de rockopera SF Sorrow van The Pretty Things was geen commercieel succes. De plaat werd niet eens in Amerika uitgebracht en de teleurgestelde gitarist Dick Taylor verliet zelfs enige tijd de band. The Pretty Things, Don't Lie to Me.

Don't Lie to Me. The Pretty Things maakten in de jaren 60 en 70 albums onder de naam Electric Banana. Vervolgens More Electric Banana, Even More Electric Banana, Hot Licks and The Return of The Electric Banana. En niemand wist dat het The Pretty Things waren. I Want Your Love.

I Want Your Love. In 1973 coverde David Bowie twee Pretty Things nummers voor zijn album Pin-Ups, Rosalind en Don't Bring Me Down. En een jaar later, in 1974, sloot de band een contract af bij Swansong Records, het platenlabel van Led Zeppelin. The Pretty Things, Roadrunner.

Roadrunner. De band was een doorgangshuis van muzikanten, onder wie een paar Nederlandse muzikanten. Tussen 1989 en 1994 was Hans Waterman de drummer van The Pretty Things, en die kennen hem in Nederland van QB and the Blisters en Solution. En ook de Drentse muzikanten drummer Doede te Veld en basgitarist Roelof te Veld maakten deel uit van The Pretty Things. Honey, I Need.

Honey, I Need. In 2013 vierde de band het 50-jarig bestaan met een tour door Engeland en vervolgens door Europa. En in 2015 verscheen het laatste album van de Pretty Things, The Sweet Pretty Things, Cry to Me.

Cry to Me. In 2018 kwam de mededeling dat de band daarmee stopte. Gedurende 2018 werd de Farewell Tour afgewerkt en daarna viel het doek voor de legendarische band The Pretty Things. Buster Jerk.

Bust the Jerk. Zanger Phil May was gedurende de periode 1963 tot 2018 het hart van de Pretty Things. En medeoprichter Dick Taylor was tussen 1969 en 1978 negen jaar afwezig, maar vervolgens van de partij tot het bittere eind. London Town.

London Town. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lans Braamstede techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. De Pretty Things hadden in Nederland een trouwe aanhang. En hier werd het ruige imago gekoesterd. En oudere jongeren moeten zich nu behelpen met een paar oude LP's die ze ongetwijfeld nog op zolder hebben liggen. The Pretty Things, Out in the Night.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music. Elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: Midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel. Ik sta vlakbij een historisch gebouw op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgeschoten is, vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader. Die daarna weer doorgeschoten is door de nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen, zoals onder andere Lincoln, McKinley, Garfield. En hij was de vierde. Wij staan hier dan precies ook bij dat gebouw waar, aan Elm Street, waar op de zesde, vanaf de zesde etage die schoten dan zouden zijn afgevuurd. Door Lee Harvey Oswald.
3: We mochten in het gebouw zelf geen opnames maken. Nee, alles moest afgegeven worden.
4: Foto. Geen camera's mocht je meenemen. Nee. Zelfs moest je door een metaaldetector heen. En ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik er weer uithalen. Van, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... Ja, het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al vier presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar één geweest is. Dat was Willem van Oranje door Balthasar Geras. Maar hier is dat dus al de vierde man.
3: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar het hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen ligt.
4: Ja, ja, ja. Ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij. Die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt. Maar aan de andere kant ook een heel stuk evil, slechtheid, geweld.
5: Eight

0: too long.
1: Wat is jouw indruk nou van Texas? Hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy.
2: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over. Dat is natuurlijk een, dat is een echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan, dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet ook aan de buurten. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in een warenhuis geweest waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een met een kunstijsbaan erin en 3-4 verdiepingen.
1: Fantastisch. Bioscopen, alles erin.
2: Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten, je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen, maar anders dan hoef je van zijn leven lang dat dure gebouw nog weer uit.
1: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
2: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
1: Maar blijkbaar veel minder riek.
2: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een droevige plek hier toch wel, ondanks dat de zon hier schijnt.
1: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
2: Ja, ik zeg daar mensen die naar die video kijken, zeg ik hier en daar een traan weg pinken. En dat was een populaire man. En, ik kan me ook nog heel goed voorstellen, herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 63. Ik was toen 22 jaar. En het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
1: Een zwarte bladzij.
2: Zwarte bladzij, ja. Black Pages.
1: En aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
2: Nee. Dat museum, dat ziet er ook wel goed uit, het museum. Het is goed opgezet. Heel strenge security. En
1: achter ons een heel merkwaardig gebouw.
2: Ja, een beetje...
1: Visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
2: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de... Weet je, op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
1: Typische Amerikaanse fake, hè?
2: Ja, het is... precies, ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg, op de Tower. Nagebouwd Europese middeleeuwen of zo.
1: Het moet historisch wezen.
2: Ja.
1: Maar het stiet in de schaduw van spiegelglazen.
2: Ja.
1: Torenvlees.
2: Enorme... Skyscrapers hier.
1: Ja.
2: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die... dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met die vroeger draaide op de Nederlandse buizen.
1: De Ewings.
2: Ja, de
1: olie-industrie. Die hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
2: Ja, en de
1: olie en geld, hè?
2: Ja, en kettle, ja.
1: Ja.
2: En toch ook Texas. De grootste bron van inkomsten is op het ogenblik niet meer de olie, maar toerisme. Dus... Dat is die zie je hier ook veel, ja, toeristen.
3: Take good ones for your dressing.

0: Wat ben je nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit de oude wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt en dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een borstbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson, 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
0: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja. Nu hoor je een heel ander soort muziek. En je verderop is country. Weer een eindje verderop speelt twee jongens met een Rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de à la French Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken. Die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Ja, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt hier trouwens bij langs, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan weer een country star.
0: We hebben het over de Texas Swing, ja?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, zijn hoed.
0: Ja. Toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog gespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee.
0: Misschien kon je verderop nog wel tegen.
1: Ja.
0: Laat maar eens deurlopen.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Brian Lemon gedacht hebben. Dit is ook een plaats waar Thibaut Walker en dat soort mensen allemaal gespeeld hebben. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Jones en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? Dat is dan het oude uitgangsgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgangscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De Nee en de Oldity, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel, het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus ja, misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je dan een gelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als, toch meer als je het niet weet, dan, dan loop je er zo aan voorbij als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja. Wordt van hier verkeer... kun je zo eigenlijk ja, de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin, je kunt naar Texarkana en je kunt naar Boom toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuigen door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en
1: ja,
0: tussen de gebouwen deuren.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat al te avontuurlijk.
1: Daar zien we niets.
0: Nee. Er stond een podium closer straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vanavond.
1: Geen live muziek. Well, there's one kind of favor I'll ask you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean.
2: And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me, waiting on my burying ground. Did you ever hear that coughing sound?

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassieken toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij iets vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zong hij ook al over.
1: Revisited, ja. Dus
0: ja.
1: Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje. Behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een, waar nou Elm Street was. Dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum. Maar dan natuurlijk heel klein. Heel anders en heel veel armer. Waar ze nu, dat Westend, waar ze heel, de grond aan stampen, was een vermaakcentrum. En, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi. Het werd wel mooi.
0: Hmm.
1: Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee, nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Couchman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die... van een stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon's Penitentiary Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de bak zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was altijd heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een house party. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar dat was, daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En... hij miste die bus en het was midden, had je winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, heeft hem voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: Het eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boom Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker in, hè?
1: Nee, en daar wou we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: op een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten we bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dat is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een hele slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog... Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Wij waren er nog niet zo lang toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei ik, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet en je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad die meneer, dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe, in de 64 is hij nou, 64 is Clint Eastwood. En die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Maar je loopt erop toe, je denkt van, dit is hem niet, maar dit is hem, het was hem inderdaad. Ja, wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker proberen te verfilmen enzovoort. Nou, die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Sadeco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
2: En toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder zitten daar gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de Lustra en mij.
2: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Dan moet je zeggen dat Austin ontzettend, er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters. Sue Foley,
2: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal, te veel om te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, start van 400.000 mensen, nou dan moet ik zeggen dat draagt gewoon weg hier.
2: Ja, het is een gezellige stad, het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad, het is een groene stad, het is de hoofdstad van de staat Texas. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de...
2: Stephen Austin.
1: Ja, precies. Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder van de Texaan.
2: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want...
2: Het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt. En
2: het zult Bellevue in Austin kunnen
1: zijn. Ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie. Eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. En maar de sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voort.
2: En deze keer is er een ordevolle publiek. Twee albums terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek, toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is het een goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
2: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals het hier in Austin nu wordt, er zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er zijn er nogal meer. Dus geen wonder dat mensen natuurlijk heen en weer in gehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstad, hè? Dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
2: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurd, want er staat ineens een stuk of... Ja, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat firma stelde, maar staat ineens... Misschien kwamen die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
2: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op bleef, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders schudd door allerlei mensen die hij zo kent
1: iedereen,
2: en interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond... Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van, is het hem wel of is het of niet? Ja. Dan maakte ik mezelf dus ook schuldig aan en op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het hem was. Ja, het was hem wel dus.
2: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
2: Goed, laten we weer naar binnen gaan naar de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten, op zoek naar de wortels van de blues.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het is een klassieker van John Lee Hooker uit 1961. En het nummer werd gecoverd door Ellen Price, Rufus Thomas, The Yardbirds, David Clayton Thomas, Tony Joe White, Muddy Waters, Buddy Guy en QB and the Blizzards. Boom, boom.

0: would you?
1: QB and the Blizzards, Boom Boom. Ainsley Lister, dat is een Engelse bluesgitarist en hij werd eigenlijk gevormd door de albums die zijn vader had van Freddie King, John Mayall en Eric Clapton. Hij werd ontdekt door het Duitse label Roof Records en hij zat al in het voorprogramma van Buddy Guy, Robert Cray en John Mayall. Ainsley Lister, Need Her So Bad.

Ainsley Lister, Need Her So Bad. Eamon McCormack is een Ierse gitarist en hij zat ooit in de klas bij Jerry Leonard. En die zagen we later terug als gitarist bij David Bowie en Suzanne Vega. De helden van Eamon McCormack waren Jimi Hendrix, Eric Clapton, Thin Lizzy en Jan Akkerman. Hij woonde enige tijd in Amerika en daar was hij gitarist bij Canned Heat en J.J. Cale. En hij stond solo al op Pinkpop. Eamon McCormack, She Done Me Wrong.

Eamon McCormack, She Done Me Wrong. Omar Ken Dykes uit Mississippi opereert al jaren vanuit Austin als Omar en de Howlers. En die band bestaat al sinds 1973 en heeft 23 albums gemaakt. Omar Dykes is intussen 73 jaar, maar weet absoluut van geen ophouden. Omar Ken Dykes, Dream Girl. Dream.

Oma Kent Dykes, Dream Girl. Ollie Brown, dat is een Engelse bluesgitarist uit Norfolk. In 2008 verscheen zijn debuutalbum Open Road en dat leverde lovende kritieken op. Hij toerde al als voorprogramma met John Mayall en tijdens de British Blues Awards werd hij al eens beste jonge artiest en beste gitarist. Ollie Brown, Roxanne.

Ollie Brown, Roxanne. Dave Kelly, dat is een Engelse bluesgitarist en dat is de broer van blueszangeres Joanne Kelly. Dave Kelly was gitarist bij de John Dummer, Bluesband, Tramp en de Bluesband. En Fred McDowell is zijn grote held. De Dave Kelly Band, Leave In.

De Dave Kelly Band, Leave In. Danny Wild, dat is een Engelse blueszangeres, en in 2008 verscheen haar debuutalbum Heal My Blues. Ze toerde al door Engeland, Europa, Canada, Amerika en Afrika. En wat niet onbelangrijk is, ze haalde de hitparade in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Japan. Danny Wild, Don't Give Up On Me.

Danny Wilde, Don't Give Up On Me. Coco Montoya was de drummer bij bluesgitarist Albert Collins, die hem gitaar leerde spelen. En vervolgens ging Coco Montoya als gitarist optreden in het clubcircuit van Los Angeles. En daar werd hij ontdekt door John Mayall. Hij was 10 jaar lang de gitarist van John Mayall en de Bluesbreakers. Dit is een solo-opname van Coco Montoya, The Life of My Broken Heart.

Coco Montoya, The Life of My Broken Heart. Larry Garner, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij speelde in het clubcircuit van Baton Rouge met Lonesome Sundown en Tabby Thomas. En in de jaren 80 was hij de huisartiest van de nachtclub Tabby's Bluesbox. Intussen heeft hij 11 soloalbums gemaakt. Larry Garner, I Ain't The One.

Larry Garner, I Ain't The One. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ziggy Swartz, dat is een Duitse gitarist en bandleider, en hij formeert voortdurend bands met beroemde muzikanten zoals Michael Schenker, Johnny Winter, Eric Burdon, Bobby Kimball en Mungo Jerry. En op dit nummer, een hele oude hit van Gary Moore, is Steve Lukather de gitarist. Ziggy Swartz and Friends, Still Got the Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Nee, nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En ook wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet.

Altijd een van de mooiste LP's van Cuban and the Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Cline, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En door van het nummer, wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker, een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, hoorde ik net van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana-duo van bestaande uit Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet je die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakte was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom in 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van het draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac's ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een productie uit, een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Kriedan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uren met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, dan lust u die nog op zondagavond tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Hardy's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feet uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel samen met Robin Pisa. Denk ik dat al een jaar of 15 bestaat, denk ik ongeveer. Een beetje bluesrock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dogfood, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

De eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg, van de nieuwe CD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de bottom, de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunnen horen, maar daar zong ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een heel recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorveer het origineel uit 1974. En net als van The Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de cd Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, door speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simo. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Quistone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Quistone Ingram. Short Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal bejaard. Maar Short Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderballs. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Race on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 zong Cuby in the Blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug, toen bracht Bobby Ross het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Chris Stone, Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Ross dus met Chicken Heads.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De begeleidingsband van Ronnie Hawkins, The Hawks, ging verder als The Band. En dat was meteen een unieke formatie, want die band die telde 4 goede zangers en een geniale componist, Robbie Robertson. Op dit nummer is Rick Danko de leadzanger. The Band, It Makes No Difference.

The band, It Makes No Difference. Al Cooper richtte in New York Blood, Sweat and Tears op, en deze Al Cooper zou later furoren maken als de producer van Lynyrd Skynyrd. Maar als zanger van Blood, Sweat and Tears werd hij te licht bevonden, en de band brak pas door nadat David Clayton Thomas vanuit Toronto naar New York kwam. En deze David Clayton Thomas was een Canadees, maar hij werd overigens geboren in Londen. En het was een man met een unieke strot. Blood, Sweat and Tears. God Bless the Child.

Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child. Bonnie Raitt studeerde aan de deftige Harvard University in Cambridge onder de rook van Boston. En ze begon tijdens haar studie op te treden in kleine clubs in Cambridge. En al snel mocht ze mee als voorprogramma voor Sonhouse, Muddy Waters en John Lee Hooker. En intussen, u weet het, is ze een wereldster. Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name.

Buddy Guy, Born to Play Guitar. Zondag is er weer Sunday Blues bij Hofstede in Grollo. En dan is er een try-out van mijn theatershow die op 4 januari in première gaat. Keep the Blues Live. Maar doorgaans begint Sunday Blues in Grollo om 3:30 's middags. Maar zondag is de aanvangstijd 8:00 's avonds. Dus het is maar dat u het weet, anders staat u 4:00 te vroeg op de stoep. Ian Siegel uit Portsmouth, Engeland, is een begenadigd talent. En hij werkt in Nederland heel veel samen met de gitarist Dusty Sigaar. En die man die komt uit Dordrecht. En er zijn weinig gitaristen die beter zijn dan Dusty Sigaar, terwijl de man nog helemaal niet zo bekend is. Maar die komt eraan. Onthoud die naam. Ian Siegel, Fallen on Down Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Songs of Bob Dylan van Joan Osborne is het album van deze week. En Joan Osborne, die tegenwoordig in New York woont, is een ondernemende dame. Zo heeft ze haar eigen platenlabel, Womanly Hips. En ze bereikte het grote publiek door heel slim als voorprogramma door heel Amerika te toeren met de Dixie Chicks. Joan Osborne, Masters of War.

Joan Osborne en Masters of War. David Gogo uit Columbia, Canada, is een bluesgitarist die heel groot is in zijn vaderland, want daar speelde hij al samen met Johnny Winter, Buddy Guy en Albert Collins. Maar hij breekt maar niet door in Amerika en trouwens ook niet in Nederland. David Gogo, I Found Love.

David Gogo, I Found a Love. Colin Linden uit Toronto is een drukbezet man. In Canada runt hij zijn band Blackie and the Rodeo Kings. Maar hij is ook een van de topproducers in Nashville. Hij wordt voortdurend ingehuurd als studiogitarist. En hij heeft nog een solo-carrière. Colin Linden, The Hurt.

Colin Linden, The Hurt. Geneva Magness uit Detroit, Michigan, is al 2 keer uitgeroepen tot beste blueszangeres van Amerika. Maar het Nederlandse bluespubliek wil haar maar niet ontdekken. Dit nummer is geschreven door Delbert McClinton. Geneva Magness, You Were Never Mine.

Geneva Magnus, You Were Never Mine. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Jeanette Kleene die coördineerde de playlist. Jimmy Hall, die kennen we nog uit een ver verleden als de zanger van Wet Willie uit Alabama. Tegenwoordig is hij betrokken bij de Royal Southern Brotherhood, Brothers of the Southland, en hij is de bandleider van Hank Williams Jr. En hij maakt ook nog soloalbums. Jimmy Hall, Salty.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Tijd voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Muskee en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij zich ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor u, dat je vanaf vandaag elke week in de studio zit.
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator samensteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij beschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf veel de muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Ja, heel goed. Ik heb wel sommige locaties in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet dat jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Alles wat katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je dan met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van, nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gaan praten. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen, in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd. Maar ik had het idee dat hij... Maar hij had geen inkomsten van de band. Hij trad bijna niet op. Mm. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten. Want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle. Die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, dan moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij, dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem. Ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat mm-hmm. hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilko elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen, Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drenns mee, hoor. Ja, ja, ik zei: ja, Harm, wij doen het in Drenns. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij met beide voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje ding opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleek van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later dan wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen: ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ding op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Nee. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze maakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar ik op strand deed ik twee dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk het eerste wat ik altijd beluisterde. Dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy. Is
3: van de Hoe.
4: Ja, vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, ach, dat draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, bij toeval stuitte ik op internet op J.J. Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man. Yeah,
5: right. The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Raffensperger.
1: Bill Raffensperger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je dat uitspreekt. Ja. On bass, Bill Raffensperger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar beginnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerd geweest of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Mensen van Altingen Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we en singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is Cuby and the Blizzards. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation, nou, en toen kwam Groeten naar Grollo. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja, Edison. Ja,
1: Carancala du Disc.
2: Ja, en nou, dat, voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Dat, die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. En, maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, slotfeest. Daar werd half pop Nederland en alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van Cuby and the Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik heb ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon, nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zei, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar met een beginner. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollo opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen zeker. Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat wil me even van dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Menso Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam hij veel in de Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging er, ik weet niet wat het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant en in de hele wereld als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook en die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind. Via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Daar speelde jongetjes Hattenveld in, Erik Hattenveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klit een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogveen. Ja, ja. En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette. Oh, nee. Zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was een... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... Hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen, niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben al proberen te krijgen, dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen, als je dat zag. Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heetten ook QB en Ilko. Dus, en dan daarna hebben we ook nog, want die ging op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, dus,
1: en toen was genoeg.
0: Nog grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja, zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream, is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who, ook al zo'n topdrummer. En daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithaalde. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik strontje jaloers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drum ben en een keer achter een drumstel gezeten. En zo. Maar wat die jongen kon en hoe die op bij de blues van QB al, bij QB in the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij, die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues, door Lustri Noor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

Geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot. Is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dat is geen enkel probleem. Hij zei mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dat is geen enkel

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer voorgelezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja. Dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?

0: Hoe, wanneer ik het voor het laatst ontmoet heb,
1: ja.
0: Dat is een keer bij Hofstede in Grollo geweest.
1: Oké.
0: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En toen, en dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd en die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand en ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. En, maar toen was hij al ziek. En, maar ik heb... ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... ik heb nog wel gezien dat hij ziek was. En... ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben we weinig contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt. Nou het zegt
0: ja, want ik had het, ja. Ik had het ja. Gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Moskee. Mm. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja, ja. En dat de Drentse Blues, dat hij langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij van, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Mm. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Ja, Harry, 26 september 2011 is hij overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011, samen met Hofstede, nee niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
0: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Cats Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gaan opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat. Vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever. De tijd gaat snel. Ja, altijd te veel muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake & Palmer moeten we inschieten.
0: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar doe ik hier niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Moskee. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend door van, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar. Gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
2: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bindt het verhaal Window of My Eyes. De aanwezigheid van Moskee, uiteraard muziek. En Somebody Will Know Someday. Want elke keer in dit programma praten we over een nummer, over een compositie van Harry Moskee. En elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja. Ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die kwamen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 24
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is in die blizzards opgehaald. Toestaan.
0: Kun je je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer was?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gaan wonen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Hoogstegen. En ik zei tegen Harm, die was aan de tuin aan het werken. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is er aan de heut, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zegt Jan, dat kan wel. Hij zei, uit de muur en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroor onmiddellijk als het winter was. Halfsteens muurtje op de oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van de periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60e jaren, begin 70e jaren zit, dan zag je een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij speelden wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, dat was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je. Ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en. Nou ja, de Stadhouderskade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken. Er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonogram zo'n hoes. En dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Het is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt gewoon zo'n nummer als dit Somebody Will Know Something?
1: Ah, zeg me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De broers Neil en Tim Finn hadden samen de band Split Ends. In 1985 ging Neil Finn met een nieuwe band verder, Crowded House. En Tim Finn was als songwriter bij die band betrokken. Crowded House, Into Temptation.

Crowded House, Into Temptation. Paul Carrack, dat is een routinier uit het Engelse Sheffield, en heel lang geleden was hij de zanger van Ace. Daarna maakte hij deel uit van Roxy Music, Squeeze, Roger Waters en Mike and the Mechanics. En daarna ging hij solo verder, en intussen schreef hij ook alweer nummers voor Linda Ronstadt, The Eagles, Diana Ross, Tom Jones en Michael McDonald. Paul Carrack, I Need You.

Paul Carrack, I Need You. Tom Petty uit Florida overleed in 2017 in Santa Monica aan een overdosis drugs. En dat gebeurde een week nadat hij zijn 40-jarig jubileum vierde als artiest met Tom Petty en de Heartbreakers. Daarnaast maakte hij ook nog deel uit van de Traveling Wilburys met George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan en Jeff Lynne. Tom Petty, Wildflowers.

Tom Petty, Wildflowers. Roger Daltrey uit Londen is de zanger van The Who. Daarnaast speelde hij in 30 speelfilms, in 4 musicals en dan een aantal tv-series. Maar zijn solo-carrière kwam nooit echt van de grond. Dit is een nummer uit de film McVicker over de Engelse bankrover John McVicker. Het werd een top 5 hit in België, Nederland en in Amerika. Maar in zijn geboorteland Engeland kwam het nummer niet verder dan 55 op de Engelse hitparade. Roger Daltrey, Without Your Love.

Roger Daltrey, Without Your Love. Joan Armatrading, dat is een Engelse zangeres uit Birmingham, en ze zingt rock, blues, folk, jazz en reggae. En ze heeft 32 albums gemaakt en dit was een internationale hit voor haar. Het stond ook in de top 20 in Nederland. Joan Armatrading, Rosie.

John Armour Trading, Rosie. In 1991 kwam het debuutalbum uit van Mark Cohn uit Cleveland in Ohio. En op dat album stond zijn enige grote hit. En daar bleef het bij. Maar het was wel een hit in Amerika, Australië, Canada, Engeland en Duitsland. Mark Cohn, Walking in Memphis.

Mark Cohn, Walkin' in Memphis. Andrew Gold uit Californië was de gitarist van Linda Ronstadt en hij schreef veel nummers voor tv-series zoals de tune van Golden Girls. Verder was hij gitarist op albums van Carla Bonhoff, Eric Carmen, Jackson Browne, James Taylor en Joni Mitchell. Hij overleed in 2011 op 59-jarige leeftijd. Andrew Gold, Lonely Boy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Voodoo Nation van Supersonic Blues Machine is het album van deze week. En de band nodigt altijd verrassende gasten uit om mee te spelen op de albums. En op dit nummer is dat Charlie Starr, de zanger en slide-gitarist van Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia. Supersonic Blues Machine, All Out.

Supersonic Blues Machine, All Our Love. Gordon Lightfoot, dat is een singer-songwriter uit Canada. En zijn nummers werden al opgenomen door Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Neil Young, Bob Dylan en Eric Clapton. En dit was een nummer 1 hit in Canada en in Amerika. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind.

Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Bonnie Raitt uit Californië speelde al gitaar op albums van Warren Zevon, Little Feat, Jackson Brown, The Pointer Sisters, John Prine en Leon Russell. Ze had een ernstig alcohol- en drugsprobleem, maar ze is clean sinds 1987. Ze heeft 24 albums gemaakt en 33 hits. En dit was een hit in Amerika, Australië, Canada en Nederland. Bonnie Raitt, Have a Heart.

Bonnie Raitt, Have a Heart. Het is een nummer uit 1974 van Elton John en Bernie Taupin. En de achtergrondzangers zijn Carl Wilson, Brian Wilson en Bruce Johnson van de Beach Boys, Cat Stevens en Dusty Springfield. En er bestaat ook nog een live versie van dit nummer, Elton John samen met George Michael. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer eindigde 2 in Amerika, 16 in Engeland en 30 in Nederland. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Het is een nummer van Julie Miller uit Nashville en dat is de vrouw van Buddy Miller. Het is een klassieke tranentrekker en Ilse de Lange beschikt over de country snik. In Amerika hebben ze 100 van dergelijke zangeressen, maar wij hebben in Nederland alleen Ilse de Lange. I Still Cry. MUZIEK

Ilse de Lange, I Still Cry. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. America bestond uit drie Amerikaanse singer-songwriters uit Londen. Het waren namelijk zonen van Amerikaanse militairen die in Engeland waren gelegerd. De band is al actief sinds 1970 en de heren werkten altijd met topmuzikanten. Carl Wilson, Jeff Porcaro, Christopher Cross, Dean Parks en Russ Ballard. Dan Peek, een van de drie singer-songwriters, overleed in 2011. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië en Canada, 3 in Engeland en 12 in Nederland. America, A Horse With No Name.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Waarom tuigt die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog, hoor. Ik heb dat, nog dat rore oorlogsgevoel.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die eerst van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siksuut Grunning geboren is.

0: dit was vroeger een zandweg. En dan wordt rechts worden er eigenlijk nog restanten winnen van het oude Jeunkerkhof. Nee, Jeunkerkhof, dat is in het Hebrecht. Dat is aan de kant van Vlachtwedde op. Door binnen de laatste twee jaar de oorlog overleefd hebben van Moetang, die ben doorbegroven, nooit hier. En die, in het begin van die stoorten waar we net opkomen, er stond een poltje altijd vroeger. En dat was, als er een begrafenis was, dan moesten de vrouwen doorstoppen, maar die mochten niet met naar het begroven. En de kohein, de leider van de Joodse kerken, die mocht ook niet met. Een kohein, alles werd, ook mensen die helemaal geen kohein binnen, mensen die kohein houden, doen gewoon half ook de man nooit van naar een begrafenis, nog nooit. En dit was, ja, dat waren niet toch nog oorlog wat Joden in Moetang, dat was de meest oostelijke kille, heet dat, van Nederland. Oostelijke zaten nog aan jeugd, maar er zaten er nogal wat. En moeten we kijken of er nog wat is. Kijk, ik woonde door, riep die rechter, in er is een bedrijf van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. De middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde ze nooit ver van hoe ze noorde oorlog. Dan ging ik met Gratis Lotman, die woonde in hetzelfde hoes als ik. Dan stak we hier over en dan speelden we hier op de Jeunkerkhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Jan Sio Uffen. En die heb ik hier ingezet. Dat hij wat het met het werk van Sal van Messel, dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer. Kijk, ach mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stiet dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Waar is dat? Dit was het toen ook.
0: Nee, er stonden veel meer. Er stonden meer, ja. Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar.
0: Ja, een stuk in Dijkaart nog. Dat was halroer. Deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo roer van.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: De kam.
1: Ja.
0: Precies. Precies.
1: Ja, we zijn hier.
0: We zijn hier
1: vlakbij Boertangen.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zeg wat op. Dus het is van de laatste nummers van Toren Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als wie kwam hier als kinder al, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik Lotte en spook weer hier in deze streek een boezejeude genoemd. En hier spookt het soms, dus soms kwam hij hier nooit langs. Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door Engels liggen moest op Jeudenkerkhof van Moetang. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij half vervalde zaken langs, met huiver voor de roegeduvel die smak spookte in de nacht. Dat ook een jong van 14 was, vertelde opa hem het verhaal dat hij doof werd, halzwoer zoop. En als hij doen was in de kroeg, elk aan vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een boske korenblam snee.
1: Boesjeuren, in dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeuren uit. En hier in Westerwolde is het ook voor over een beuzebeller. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg ik maar.
0: Oh, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer naar verhoorde een bie. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens naar stand voor mijzelf van het plus, van rode plus, met van die duggetjes. En dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden al aan de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg, kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stalden als de mensen in ons waren. Dus die dacht, ach, ik breng die stal nog even in. Een uur of helm soms. En een maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment een fiets aankomen van alle kanten. En die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stalen, met avonds over mijn koor. En die keek naar de maan. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen, die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje, zag er voort. Verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half uur later op Spekmol. Bij mensen in de buurt. Spekmol, als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt worden kon, dan werd opeten. Hè?
1: Ja,
0: van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En dan werd ook op een gegeven moment gezegd van... Hey Tuurt, lees dat aan, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van boer Wienga. Door hebben ze hem ook zijn. Hij is nogal drie keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa in de stal al hebben gebracht. Ja.

0: We lopen nog met Gert Six hier op, dit, op dat Jurgen Kerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders. Hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal hier liggen hebben?
1: Oh, een boel. Wel veel hoor. En die liggen er nog zo of maar deze stand met over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest. Terwijl wel even de hoort op de Jeun wel ook op Kerkhof wel bord viert hoor. Er was het Boetang had een hoog percentage mensen die naar de Duitse kade stonden.
0: Dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Het is natuurlijk wel zo dat het wel roer is. Dat op zo'n dorpje wat, nou laten we zeggen, zo'n 500 inwoners had best weten. Nou, na de oorlog zijn er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwam twee Boetang. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden, en Siert Bruins. Die kwam beide hier uit Deup.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zook in hoeden en petten. Dat hoest staat er geloof ik nog wel. Er was een kameraden, maar die is veel ouder. Dat zal weer een paar door geweest. Ja, Helena Soesman, 1883, ja. Geboren 1796. Nou ja, door was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het.
2: Oh ja.
1: Achterkade. Dan is het aan de achterkade staat. Dit is de voorkade. En aan de achterkade achterom staat in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Kijk, dat binnen rondjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Waar ik dan stukken kopen, dat moest die vuur staan. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Bourtange, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Saul van Messel. Nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog, Simon, hè? En beide hebben ze door gedicht van me ook. Ik herinner me zo'n fragment van Simon van, toen ging hij over die dol schoel staat erbij als als voel. En voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steunen te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevouwen. Dus het was een hele gevouwige man. En die gaat dan over dat ontbrekende stuk van de steun die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorden oorlog eerst nog een burgemaanshoes geweest. Die woonden gewoon mensen. En die had die steun, die is er ook om. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkplaats. En toen dit weer synagoge was, is dat er weer inmetseld. Dat was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel was waar die steunen was. Van kijk, dit is hoe zit. Wat is de afstand? 3 meter? Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in de dorp en ik woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En nou word ik ook, dan was ik ook. Ik kwam hier veel bij opa en oma. De kelder zit hieronder. Oma die deed sneeuw wonen in Salt.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en
0: kon
1: dikke steen.
0: Ja, die kon ze niet zo gauw vinden.
1: Nee.
0: Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk. Het op de sneeuwwonenpot zijn. Dat heb ik maar nooit tegen dokter Meijer gezegd. Want dat was
1: zien. Dat was een illusie, jongen.
0: Een illusie weg, ja. Heb ik nooit doen. Ik heb zo'n loon.
1: Ja.
0: Op de bonenpot, jongen. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk. 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat is voor zo'n kleine gemeenschap toch. Ja, het is nou een redelijk toeristische gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks mee doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steen heel slim vochten. Van dat kader, dan wist ik ongeveer nog Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polder oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 45 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman-panzers op en met Bren-carriers. Die Bren-carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan is er ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Nog van de oorlogvesting. Door hadden de Duitsers hadden zich door hadden ze een loopgroep gemaakt. In dit gedeelte zat Mangoorn. En dat is al roer dat wie stond hier dan nog, het is nog 2000, nou, dat is dan nog 55 jaar. Die Goten, kun je nog wel aanwezen. Die Goten heeft 55 jaar, de soldaten, groot min, kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Dat ben je denk aan de Eerste Wereldoorlog, die, ja, die loopgraven maar.
0: Kijk, dit is een.
1: Ja.
0: Dit is een. Ja, en het, dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Zijn ze afgelopen?
0: Nou, het was afgelopen. En die mensen die hadden, hadden gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren hoe de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die hebben zich, moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer. Ja, ja. Zo'n gat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als we deur lopen. Ik heb hier nog verstoppertje gespeeld en cowboy en een jongetje gespeeld ook. Als in zo'n gat en dan met een takken eroverheen, dan zag je nou een ding. Want ze waren, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blad in stopen door de Joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die Goten op bestand gebleven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, nooit achter die dik liggen? Nou, dat kan nooit. Dat kon nooit, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier zes stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied. En nooit hun eigen land. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen...
1: Het doet ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens... Als dat vuur te hard werd, kijk, hier, machinegeweer. Ja. Zo, 45 jaar nooit iets. Kan gewoon nog zijn. Ja. Maar wat gebeurt er als de jongens door met Bren-carriers? Die jongens hebben online lichte wapens hier, kijk, machinegeweer. Het is toch roer, hè?
1: Nee, daar zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Nou ja, dat was het Duits grondgebied. Als je hier dus over die bobbel heen gaat, dan sta je in Duitsland. Ja. Dat is er gebeurd. Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier, wat nou dat pasgemaakte koorden is. Die zijn hier gewoon, dit stukje bos, heen en weer reden. Met Bren-carriers en alle jongens doodgeschoten. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade, kijk, die komt nu met vanuit Bhutan aan, langs de weg. En dan is het aan de andere kade, heet dat het Duitse Dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vroeg gekomen. Ik ben hier in mei 45 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier heet een keer gewoon haar. Gewoon helemaal dat kom. Maar ik ben er dus als kind van draaien. En ik kan me dat meschaap herinneren. Achterop de fietsen met pa hier west. Was wel bandjes in de fiets daar. Mijn pa nog een fietsen. Wat een wonder was in deze.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ook, ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was. Ja. Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de Binnenlandse Strijdkracht. Dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier opruimd wordt, ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kan je dus nooit met een wipkaart komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zo dat op de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik kan me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haard die over de raad lag. En bij het lopen, het ritme volgde van de maan, dat de koren schoof.
1: Ja.
0: Dat raadst nou weer niet, dat
1: is. Nee, dat kan me wat.

0: Je bent nou in één. Er is weer zo één. Je bent 51 jaar bij opgehouden als leraar aan de Academie Minerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tegen, dat bluesgevoel wat je hier dan min of meer
1: hebt? Kijk eens, dat tekent hij wel, hè? Dat deze ervaringen. Mijn eerste herinnering ligt een schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van waarom tuint die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat. Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb dat, nog dat roeren oorlogsgevoel. Als ik hier nou loop ook. Een prachtig gebied natuurlijk.
0: Ja, dit is al het bos, dat kun je zien, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat kun je zien aan de vorm van de ei.
1: Weer aan, hè? Die is nog duip zat, moet je maar kijken.
0: Ja.
1: Die is duip zat, hè? Kijk zo nog in.
0: Dit is een al het bos, dat kun je zien aan de vorm van de eiken. Als de eik wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
1: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in het Glorholt.
1: Ik heb je trouwens. Ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè? Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, goh, doe eens een auto bij. Ik heb geen auto, hè? Dus toen zei ik, doe eens een auto bij hier. Nou, kijk, we nou die trekkerrit doorheen.
0: In de Sherman?
1: De brengcarriers.
0: Ja.
1: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die woonde vlakbij. Het waren kinderen. En ze blijden ook als kinderen, als zwien.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
1: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
1: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung, dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
1: Maar ja, ze wilden nooit op dit grondgebied. Kijk, dan moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Dit is de hoogte, goed door achterling met die worms.
0: Ja.
1: En groeven je nou even in die roren gatjes.
0: Nee.
1: Dat goed door achterling.
0: Ja.
1: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen, als ze weg moesten, moesten ze over door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Kon ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
1: Dat mag net een leuk dan. Die sporen. Goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh? Ja, die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstuigkomst hier vinden. Mijn pa schrok zich wel op een gegeven moment dood toen ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steel aan het noorden kwam. Hè? Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wil altijd nog een souvenir meenemen. Maar ja, ik weet ook nog niet precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop, graniet. Duip in de grond. En, ik weet niet hoe oud dat ding is, 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvogel. En net hier, ik zat die zijn woorden voor het wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Ik heb een pooltje weer eigenlijk al met. Nou, we konden met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kaderbak gelegd van de auto. Toen was hij nog douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, ja, een grenspooltje. Toen dacht ik van, ja, nou, die man mag ook wel deur in. De auto lag zo'n beetje op de assen, zo was het ding. Denk, staat nou bij mij een gren op het balkon. Dat is in de hoes erin.
0: Hey, ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
1: Fascinatie.
0: Is dat fascinatie?
1: Ja, absoluut, ja, absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
1: Oh nee, nee. Mijn versjes dat laatste keer in Toren Tuiken stonden, dat ben in feite... kwadrantjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien ook door dat soort dingen dat het ook anders kan natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat er ook een andere kant is.
1: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je maar een vuur lezen. Gelukkig zei op de terras van de Kale Jonker, vorige week geschreven heb. Zorgelijk liep ik wat heen en weer de Brachel langs Verrutterlingen. En docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landred, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord en B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug.

De Brug. Kortweg De Brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Densing Welgeleden, de familie Van Daal. Daar staan wij nou. En dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk... het is aan de Hogeveense Vaart. Maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die Densing. Of tenminste, waar toen Densing was. Het is nou gewoon een café, denk ik. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog, waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daal daarop. Klaas Van Daal. Die overigens, Klaas en Maggie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeurd. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets, dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon, dan kwamen ineens een hele riege poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kortste tijd was het hier vol. En dan was die zaal, die zat stamp en stamp vol. En Van Daal, die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Hmm. Dus het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd nog even de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteerd. We waren overigens heel aardige mensen, waar je dan ook, meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen, waar iedereen eigenlijk wel speelde. Ook mensen uit het westen, de Free, de Swinging Soul Machine. En de Free met toen nog met Patricia Pai en zo. En dat soort bands allemaal, hè. With

Wij lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Kijk, het achterste gedeelte, dat is nou net zo. Dat is nou precies zo. Hier rijdt dat, hier rijdt al een deurtje nog en dan was die, de busje van ons moest het tegenaan. Nou, en dan kon je dus, dan rijdt het direct toneel. En hieronder rijdt de kleedkamers. En daar op ziet hij zo'n gangje. Dan kan je in de kleedkamers terecht. En meestal smokkelen wij nog wel wat vrouwvolk met hier naar binnen. Weet je wel. Nou, die kunnen dan mooi in de pauze kunnen wij daar dan mooi een bolletje met drinken of wat anders doen. Nou, dat was dan hier. Dit ziet er nog precies zo uit. Dat andere stukje, dat hebben ze erbij gebouwd. En we hebben hier zo vaak gespeeld en het waren feesten. En ook iemand als Reels de Beek, die herinnert zich daar ook nog heel goed, want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis, en die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrug. Dat waren grote fans. Er was ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen, nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer, of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar. Hè? En dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen. Dat was niet te geloven. En ook... ja, dat werd echt... ze hadden een touw om het taap. De Libanees deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

0: Ik weet nog wel dat jongens uit Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel direct met hun terugreden. Dat we nog een keer bij wezen, ben we nog, er waren nog koeien uitbroken, ben we s'nachts nog bezig geweest om dit land weer in te krijgen. Ja, dat is een heel andere tijd dan nou, hè. Het is, maar het gebouw staat er nog. En ja, als je hier zo langs loopt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat ineens op een plek, waar eigenlijk helemaal niks, maar er ook niks te doen is, dat daar dan ineens vanuit het niks, ik weet niet, zoveel mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen die rappels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Maar voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je een binnenkie?
0: Ja, ik weet niet of je bent er binnen. Zult er wel in? Maar misschien vind ik dat wel. Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkanten niet. Dat is heel anders geworden. Dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit nog een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden, uit Eijhorst, die toen die prachtige film maakte. Ja, net zoals ik dat. Dat toneel is nog net zo. De entree is wat anders geworden. En, ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch. Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om dat hier weer terug te zien zo.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Swinging Blue Jeans kwamen uit Liverpool. Het was een uitstekende band, maar de heren hadden geen componisten in hun midden. Ze waren volledig afhankelijk van covers. Dit nummer werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David. De Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over.

Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over. De Robert Gray Band produceert brave blues zonder ruw randje. En voor het poppubliek is het prettig verteerbare muziek, maar voor de echte bluesliefhebbers is het weer wat te glad. De Robert Gray Band, Don't Be Afraid of the Dark.

The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark. The Ivy League, dat was een groep Engelse studiozangers. En ze scoorden een paar grote hits. En nadat de Flower Power populair werd, ging de band gewoon weer verder als de Flowerpot Man. The Ivy League, Tussen en Turnen.

The Ivy League, Tussin en Turnin. Naast de Elman Brothers Band heeft Greg Elman altijd zijn eigen band in ere gehouden, want dan hoefde hij met niemand rekening te houden. Hij schreef het volgende nummer met zijn vaste gitarist Dan Tooler, die ook deel uitmaakte van de Elman Brothers Band. Greg Elman, Demons.

Greg Allman, Demons. David Garrick, dat was een onbeduidende zanger uit Liverpool, maar plotseling had hij een hit met een cover van de Rolling Stones, Lady Jane. En na het volgende hitje verdween hij, ja, zou bijna zeggen, gelukkig weer, geruisloos in de anonimiteit. David Garrick, Dear Mrs. Appleby.

David Garrick, Dear Mrs. Appleby. Kevin Moore uit Los Angeles begon de bluesband Sulu, maar in 1980 kwam zijn soloalbum uit, Rainmaker. En toen profileerde hij zich plotseling als Cap Mo. En waarom Cap Mo? Nou, hij vond het zo geweldig dat Muddy Waters eigenlijk McKinley Morganfield heette en Touch Mahal Henry Sinclair Fredericks. En hij zocht ook naar een mooie afkorting en dat werd dus Cap Mo. More than one way home.

Cap Mo, More Than One Way Home. Paul Jones, die kennen we als de zanger van Manfred Mann. Hij runt al jaren de bluesband en hij maakt ook deel uit van de formatie The Manfreds met louter ex-leden van Manfred Mann. Solo nam hij een soulnummer op van Holland Dozier en Holland uit Detroit. Paul Jones, How Sweet It Is To Be Loved By You.

Paul Jones, How Sweet It Is To Be Loved By You. Voordat David Clayton Thomas vanuit Toronto naar New York kwam om de sound te bepalen bij Blood, Sweat and Tears, was Al Kooper de zanger van Blood, Sweat and Tears. Hij schreef en zong een wonderschoon nummer voor het debuutalbum. Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can van Ray Wiley Hubbard is het album van deze week. En Patty Griffin is momenteel heel hot in Amerika. Ze trekt overal volle zalen en haar albums verkopen goed. En uitgerekend deze Patty Griffin doet mee op het volgende nummer van Ray Wiley Hubbard, In Times of Cold.

Ray Wiley Hubbard in Times of Cold. Country-gitarist Chet Atkins uit Nashville en de voormalige frontman van Dire Straits, Mark Knopfler. Het is een wat vreemde combinatie, maar het klinkt eigenlijk best goed. Chet Atkins en Mark Knopfler. Poor Boy Blues.

Chet Atkins en Mark Knopfler. Poor Boy Blues. Twee Engelse songwriters, Roger Greenway en Roger Cook, maakten regelmatig platen als duo. En ze scoorden nog hits ook. David en Jonathan, Lovers of the World Unite.

David and Jonathan, Lovers of the World Unite. The Electric Flag uit Chicago, dat was een echte cultband onder leiding van gitarist Mike Bloomfield. En deze Mike Bloomfield overleed in 1981 al aan een overdosis drugs. Maar de band ging nog jaren verder. In 2007 vond het laatste optreden plaats van de Electric Flag in Monterrey. The Electric Flag, Texas.

The Electric Flag en Texas. The Paramounts, dat was een band uit het Engelse Southampton Sea met zanger Gary Brooker. Maar na één hitje vertrok Gary Brooker met een paar muzikanten naar Londen en daar zette hij zijn band voor onder de naam Procol Harum. En u weet wat er toen gebeurde. Toen had hij een wereldhit met Wider Shade of Pale. Maar dit was zijn enige hitje met de Paramounts, Poison Ivy.

Zangeres en haar moeder was bevriend met B.B. King. Nou, wat wil je nog meer? Maar tijdens een tour door Frankrijk bleef ze in New York hangen. En daar heeft ze jaren gewoond. En de afgelopen jaren woonde ze in het Duitse Heilbronn. Ze is nooit meer teruggegaan naar Amerika. Deze Marla Glenn, Believer.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan denk? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keren scheepsrecht. Maar we begonnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Boonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

De Funk Rants Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mooi door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Letcher van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst aan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aandacht geven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvie Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana, naar Sophie and the Broken Things en Elvie Shane, naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, moet wel inbij zijn van de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Hattie's Blues, daar is dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas. Nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken. Met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt. Een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Older Man, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen mee van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop mee als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 52 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003. Geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute-album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerkt. Don Henley van de Eagles werkte met Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met Ray Cooder, David Lindley, The Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal een nummers op een nummer hebben op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Zevon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Zevon, over Warren Zevon, Enjoy Every Sandwich. Want er stond ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich stond de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We blijven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Brown. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige weken draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat nee licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Dinee cd Treasure of Love. Daar zit nog een ander nummer op. Ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt ook wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Townes Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezink. Ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt, Snowing on Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daarvoor nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lustenino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En door van het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Route 66, het Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Vandaag zijn alle nummers Beatles covers en daar zijn er heel veel van. De eerste zanger komt uit de rock'n'roll. Hij was gospelartiest, hij was af en toe predikant, maar hij keerde altijd weer terug naar de rock'n'roll. Little Richard, I saw her standing there.

Little Richard, I Saw Her Standing There. Aretha Franklin, dat was echt een topzangeres uit Detroit. En ze zong covers bijna altijd beter dan de originele artiest. Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. Billy J. Kramer, dat is een zanger uit Liverpool, en zijn begeleidingsband, de Dakotas, die komen uit Manchester. En Billy J. Kramer zat bij hetzelfde management als de Beatles. Het was dan ook geen toeval dat de goede man een hele serie hits scoorde met covers van de Beatles. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer en de Dakota's, Do You Want To Know A Secret? Na het overlijden van Buddy Holly moest zijn begeleidingsband, The Crickles, die moest verder. Ze probeerden het eerst met zanger Bobby V en later probeerden ze te overleven door een hele serie Beatle-nummers op te nemen. The Crickets, From Me To You. Yada!

Crickets from me to you. Begin jaren 60 was een loodgieter uit Sheffield heel succesvol in het lokale kroegencircuit. En zijn eerste single was ook een Beatles-cover. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. En later zou hij een groot artiest worden. John Phillips van de Mamas en de Papas was werkelijk een geniale songwriter. Hij is verantwoordelijk voor wereldhits als Monday Monday en California Dreamin'. Maar ook de Mamas en de Papas namen een nummer op van de Beatles. I Call Your Name.

de mama's en de papa's, I call your name. De Sandpipers oogden als ideale schoonzonen. Ze waren smetteloos gekleed, keurig geknipt en ze vertolkten melige folkliedjes. Het was niet om aan te horen, maar toen folk niet meer in was, toen kozen ze ook voor een cover van de Beatles en ze pakten de B-kant van de hitsingle A Hard Day's Night. De Sandpipers, Things We Said Today.

De Sandpipers met een hele brave versie van Things We Said Today. The Foremost, dat is een band uit Liverpool. En deze band had grote hits met nummers die John Lennon en Paul McCartney speciaal voor de band schreven. Maar dit is een echte Beatles-cover. The Foremost, Here, There and Everywhere.

The Foremost, Here, There and Everywhere. The Seekers, dat was een folkgroep uit Australië. En al die folkbands die hadden een groot probleem, want folk was heel erg populair totdat de British Invasion de hele wereld veroverde. En toen grepen die folkbands allemaal terug op Beatle-nummers. The Seekers, Yesterday.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Until Better Times van de Lijf de Leeuw Band is het album van deze week. En de gitarist Lijf de Leeuw is weliswaar jong, maar in 2015 werd zijn band al tot de beste band gekozen tijdens de European Blues Awards. En in 2016 riep het tijdschrift De Gitarist hem uit tot beste bluesgitarist van de Benelux. De Lijf de Leeuw Band, All Coming Back.

De Lijf de Leeuw Band, All Coming Back. De Amerikaanse zanger David Ball is een succesvol zakenman. Hij fokt peperdure paarden, maar ook zijn carrière als zanger verloopt uitstekend. David Ball, I'll Follow the Sun.

David Bol, I'll Follow the Sun. Zangeres Tanya Tucker heeft Indiaanse roots, maar ook in die kringen waren de Beatles razend populair. Tanya Tucker, Something.

Tanya Tucker, Something. Rock and blues zanger Delbert McClinton uit Lubbock, Texas, leerde John Lennon mondharmonica spelen voor de opname van de debuutsingle van de Beatles, Love Me Do. Delbert McClinton, Come Together.

Delbert McClinton, Come Together. Shenandoah, dat is een country rock band uit Nashville. En toen de traditionele snik geen garantie meer was voor een hit, probeerde de band het ook maar met een Beatles cover. Shenandoah, Can't Buy Me Love. Can't.

Shenandoah Can Buy Me Love. Huey Lewis and the News, dat is natuurlijk een geweldige band. En ze maakten een hele mooie rock-uitvoering van een oud Beatles-nummer. Huey Lewis and the News, Oh Darlin'.

Huey Lewis and the News, Oh Darling. Little Texas, dat was ook een geweldige country rock band. En deze band kon niet achterblijven toen alle andere bands Beatles nummers begonnen op te nemen. Little Texas, Help.

Little Texas, Help. Susan Ashton en Gary Chapman, dat zijn geen wereldberoemde artiesten. Het is een achtergrondzangeres en een studiomuzikant uit Nashville. En die moesten allerlei nummers opnemen en in een rustig uurtje gingen ze er samen voor zitten en maakten ze een mooie cover van de Beatles. Susan Ashton en Gary Chapman, In My Life.

0: ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zag ik wij staan.

0: En dan denk ik van, als je dat in Drents vertaalt, dan is het Bussum heb het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Knap, hè?
0: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
1: Nou, Bussum?
0: Ja.
1: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie, mooie stad.
0: Ja.
1: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
0: En de Mulders. Wat...
1: En de broer, Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt, leuk binnen, staatje verwoest.
0: Weg.
1: Ja, de Vissersdijk weg, Dommering weg.
0: Dommering, de blauwe zaal.
1: Het huis van dominee Visser weg.
0: Ja. Maar hoe was dat?
1: Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, koek.
0: Hoe was dat? Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
1: Klein middenstandse milieu. Hè?
0: Ja.
1: Ik hield van mijn vader. Harde werken.
0: Wat deed je vader?
1: Schoenmaken.
0: Schoenmaken?
1: Ja. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
0: Gewoon wat waren dat voor mensen? PvdA?
1: Ja, is echt. Ja. Ja.
0: Ja, dus
1: het, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin. In de plaatselijke Partij van de Arbeid. Gedoe. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer waarom. Bepaalde reden. Mijn vader was al vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
0: Ja, ja, Van Heurs en zo.
1: Dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gestapt.
0: Ja, net zoals Reels de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
1: Mijn vader was principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
0: Ja, jij bent ook...
1: Radicaal.
0: Ja, ja.
1: Alles of niks. Ja. Met standpunten niet gaan schipperen. Geen compromissen.
0: Nee, zoals...
1: Weet dat woord?
0: Zoals de PvdA, nou.
1: Dat doe je wel thuis.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Ja?
0: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt... Je had Klaas en
1: Klaas Nienegaal is mijn idool van voetbal.
0: En Arie Haan. Ja. Maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravie. Ischa Meijer
1: heeft een Winschoten.
0: Ook oorspronkelijk Winschoten.
1: Ja.
0: Koos van Dijk.
1: Ja. Maar nee, Herman Brood zat er vaak hoor.
0: Ja, nee, maar Koos die
1: Winschoten, het was een... drugscentrum van Europa.
0: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komt...
1: De invoer was enorm.
0: Ja, het pleintje en dergelijke.
1: Ja, dat is mij ontschoten.
0: Nou, toen was je al weg, zeker?
1: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee,
0: want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit
1: Nou ja, op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
0: Ja.
1: Winschoten was een
0: heel grote Joodse.
1: Dat Jiddische humor en zo. Dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten wel.
0: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik.
1: Ja, lagere school en dan HBS, hè?
0: Ja.
1: Johan Modaanstraat, ook
0: dus weg. Ook nog een voetballer met een beetje brains dan?
1: Nou, dat heb ik later gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
0: Nee, maar ja, jij bent toch...
1: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar ik kocht wel eens een schilderij.
0: Ja.
1: Dat was het.
0: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
1: Ik moest enorm wennen toen ik hier naar Ajax ging.
0: Ja.
1: Ja, Amsterdam vind ik echt een dorp.
0: Ja, vergeleken met Brussel
1: zeker. Ja, maar Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo. Weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me daar meteen thuis gevoeld.
0: Ja, voelde je...
1: Ook bij die club.
0: Ja?
1: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
0: Maar je voelde je daar ook wel thuis? Want ik heb een paar keer ben ik er geweest met de band en zo. En dan waren een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikten om het te praten en zo.
1: Ja, dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club, dat plat Brusselse ja. Dialect. Hè? Van de Stok kan nog niet een fatsoenlijk Nederlands of Frans.
0: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje?
1: Ja. Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoten. Dus het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb daar altijd. Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: behind. Don't mess with me. Dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. Ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote...
1: Nee, er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
0: meegemaakt. Nee. Nee. Daar werden wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen, daar zat Adamo.
0: Oh, ja,
1: met zijn hondje
0: ja.
1: op schoot. En dat was ook wel een onvergetelijk beeld, om je de waarheid te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb het nooit vergeten.
0: Nee, wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt... Adamo, Rocco Granato.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou, en gelukkig ben jij de andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, die ja, toch een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor, ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, nou, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden, maar ach, aan de andere kant leek me dan wel weer leuk ook. Kijk, mijn leven is wel een beter. Of ja, ik geniet van mijn leven, het schrijven en zo. Daar heb ik wel een soort van talent voor het stukje schrijven. Ik bedoel, ik voel me hartstikke goed. Maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat.
0: Wow,
1: dat is het. Ik bedoel, dat is misschien onzin. Want ik ben net geen. Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, ja, wat slaat dat op? Ik ben van alles net de helft, hè?
0: Ja, maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan hij een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
0: Nee.
1: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker. De schoenenzaken voortzetten. Dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk. Die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie thuis?
1: Twee.
0: Twee, dus.
1: Hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Dan denk ik, ja, Henk die is een Winschoter. En dat is, op de een of andere manier heeft hij een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be-figuur geworden. En ik koketteer daar nu niet mee. Ik meen het erg.
0: Wow, dat weet
1: een
0: ik
1: soort
0: niet.
1: Van. Ja, eigenlijk wel.
0: En ja, heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, ja, wat... Ik bedoel, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En ik denk, waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? En waar heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Daar moet je niet over nadenken.
1: Ik woon in Bussum. Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug naar het rode dorp in Assen. Dat was een echte arbeidersbuurt, hè.
1: Ja.
0: Waar iedereen dus TVA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al
1: lang. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo. Maar ergens ook, ja, dat... Ik heb verder niet zoveel met Bussum. Ik ken niet weinig mensen. Dan meer in Amsterdam. Maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je niet weer terug. Want iedereen... Dan denk je van, nou, dat was toen mijn stijl.
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog.
0: Ja, maar als je daar komt, dan is het ook...
1: Nee, dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Weet ik, als ze dat zo hadden gelaten... Dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
0: Kom je er nou wel eens, hè?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Je moeder woont daar maar...
1: Ja.
0: Nee,
1: ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk en zijn vrouw. Maar ja, dan houdt het ook wel op.
0: En verder...
1: En broer, maar die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens van mijn moeder dan ook. Dat is Oost-Groningen. Dat is ongeveer de grootste... werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond het eigenlijk wel aangenaam, hè? Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi, alleen Dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Maar ja, mijn moeder zegt dan ook, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n windschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen. Dat heeft economische zin, maar ja. Ik vind het verschrikkelijk.

0: Ik hou van windschoten, maar het zegt me ook weinig. Het kan het heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden.
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben een avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt... Daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in bus.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja. Nou ja, ik ben ook met de Groningse woningzaam. Uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar het is wel...
0: Het
1: is wel goed voor mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei, je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van...
0: Sappemeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja, goed hè. Hij zei, je moet ze even leren kennen, maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed, want zij is rechter door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet ik je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Boah.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan een beetje zo halve bekende Nederlander gedoe.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, hè.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Dan koop ik ook een stelletje verhuurd belangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpenartikel, s'avonds om 11 uur. Dat heeft wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat moet nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het giet zoals het giet.
0: Ja, zoiets. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Het vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals met ballet mensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik ben heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens
0: meer.
1: Het
0: spel zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller,
1: denk
0: maar
1: je?
0: Dus daardoor minder aantrekkelijk. Ja. Weet je wel, je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Renzenbrink. Een lange dribbelen, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen.
1: Ja,
0: bij wijze van spreken is de techniek beter nu. Maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En langzamerhand is het ook, ik vind het de bijsmaak van voetbal. Voetbal is niet meer, ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van... ik heb het wel gezien of zoiets.
0: Ja.
1: Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als...
0: Daar staat tegenover. Ja, nee, maar precies. Dat hebben we meer dan genoeg gehad. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop, hè. Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, Kluivert kan eigenlijk ook niet tegen
0: Van Basten. Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluivert, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteren aan iedere keer.
0: Van die... Ja, zo, ik kan er geknipt worden, want het zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma is... Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat weet.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar nee, Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering?
0: Ja.
1: Je weet, wat Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je.
0: Ja. Maar nou, goed, dan ging je naar de bioscoop, hè.
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek
1: voor
0: mij.
1: Wat is daarmee gebeurd met die domme?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel... zocht Dommeling zelf, George Dommeling.
1: Contact George, ja.
0: Met, ja, die is laatst overleden trouwens. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommeling, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand... Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommeling zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje...
1: Ik weet nog wel dat wij daar
0: leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen. En dat kon dan alleen onder het mom van dat er... dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die middag daar, smiddags, dat was een marginaal. Die mochten daar anders niet zijn. Ging onder een soort van camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, dit moest je lid van die dansen. En die zei, nou vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan... stond het helemaal vol, maar het had niks met die dansen. Dat ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, en dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooie oude zaal.
0: Ja, ja. Nou zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, dat is ook van een dansleuk.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die tijd.

0: Bij de haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was het jonger dan
0: ja.
1: Ik. Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, ik zeg maar in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: Snapt u?
0: Ja.
1: Weet je, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: dus sprak
1: Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend. Ja. Maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: straat. Nou, ja. Ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toe dicht. Zeven Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja. Die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, toch wel.
1: Toen hij naar Anderlecht ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. Bij Standaard Luik. Dat is echt een spielmacht en een kracht.
0: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medjo, 35 en zo.
1: Nou, dat was toch mooi.
0: Ja, nee, maar die Zoff.
1: Die Meijer, die keeper Zoff, van Duitsland.
0: Zoff en Meijer.
1: Ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zingen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt dankzij Arie.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder, Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen, maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja, daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Ik droomde. Een soort van jongensboer.
1: Ja, ik was een Bob jongetje, Evers. Keurig jongen.
0: Bob Evers,
1: nou ja, dat las ik ook wel.
0: Zeker.
1: Ja, Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der Heijden.
0: Willy van der Heijden, ja.
1: Maar die dat zo iemand was ik. Ik was echt, zat echt niet achter meisjes aan of het café. En nooit. Voetbaldromen. Ja.
0: Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in... Ja,
1: dat heeft mijn één kant...
0: Dat heb je al natuurlijk wel...
1: Maar dat heeft mijn één kant dus...
0: pijn gedaan, toch wel? Ik bedoel...
1: Jawel, ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje... thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen een kunsthandel of zo beginnen. Ja. Wel. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
0: Maar je hebt
1: heel
0: verder,
1: vreemd.
0: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... je hebt nooit iets gepland en zo.
1: Nee.
0: Dat vind ik mooi.
1: Weet je, dat is
0: dat
1: dan ook...
0: Dat vind ik mooi.
1: Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienden niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel. Ik zei, nou, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor...
0: Ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
1: Maar goed, dat is niet alleen van mij, hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
0: lijkt wel op jou.
1: Ja.
0: Hij heeft ook iets...
1: Een soort windschoten motoriek. Hij praat bijna
0: ook... Ja, maar hij heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Een andere soort van... Ja. Van scherpte en...
1: Ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht. Dat loopt wel los en ik heb er wel vertrouwen in jullie.
0: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club. Want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
1: Traditionsverein.
0: Ja. Traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè.
1: Ja. Ach, man.
0: Ja, kom je daar wel eens?
1: De laatste 2 jaar minder, omdat Joeri was zo geblesseerd ook. Hè. Nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
0: Woont hij daar ook?
1: Moet hij. Nee, Joeri woont in Enschede.
0: Hij blijft op en neer gaan.
1: Ja, maar ja. 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse? Maar gek op Enschede. Praat Turkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden, hoor. Dagelijks genot. Oh.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arie, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk, hè? Dat is een wel een beetje
1: griezel. Ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja,
1: dat heb ik niet echt. Nee. Jij?
0: Nee, ik ook
1: of
0: niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Nee, dat
1: die hoor ik of wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs Shakespeare of zo, dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet, dat het café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm, weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, die heeft een oeuvre,
0: ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die
0: denk
1: man.
0: Wel, maar ja. Mozart en zo, die blijven ze wel spelen, dat kan niet anders, dat is zo goed, en Bach en zo, dat overleeft het wel. Dat vast wel, ja, maar wij niet.
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenis.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenis. Dus sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar. Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, nee, maar dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Ik had het vanmiddag met Albert nog over. Onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt, het kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei al, van, je moet niet zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit meer na eigenlijk. Heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas. Ik ben 88. Maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja, nee.
1: Broes. Maar het schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb nog wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En hoe was dat? Ja. Een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Nou ja, ik heb. Ik maak gewoon muziek en dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Ja.
1: Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, dat je... Zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je, want dat vind ik zelfs niet eens. Maar, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel, ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel, maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuipen in de ellende.
1: Maar ja, goed, wel zei je dat jij woonde, Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar... Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, ik bedoel, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar...
1: Een heerlijke stad. Het leven. Rolde. Het woordje. R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweed tot aan Gadameer geweest. En ik ben in Tsjecho geweest met die club.
1: Ja, maar ja, geweest.
0: Ja.
1: Ja, als je, ja,
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van... Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirche. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Vitramka, waar dan de Mozart... Budapest en zo. Dat vind ik... Ik hou wel van dat oude... Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even, ik moet even mijn haar kammen, zo, weet je wel. Die man kan helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n... Daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort... Grandeur. Van voorlopig grandeur, althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaker op reis. Mm. Zo. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel... het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Het is nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook... Zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André Java.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen, zeker wel.
0: Ja.
1: Onder Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld. À la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugde natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, en uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2 en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. We gaan verder in Harry's historie en een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou, toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bartelsbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat, want die coureurs die reden dan gewoon op de modder door de stad heen. Richting het Marktcafé en daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc en dan kon je net voor de bel wegweten en dan kon jij een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellenstraat en op de Bellenstraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café parkzicht. Dat heette vroeger een café van Han Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En wij rieden nou op de Bijlenstraat. Wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden het eerst hebben over het oude circuit. Hebben, en over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer uit, we zijn nu bijna aan het eind van het bos. En we komen nog bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voor. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghaalden. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nu bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nu eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in opzien te komen. En dan rieden wij deur richting Oude Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er één van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een altolhuis. Waar de weg een bocht maakte. Twee bochten zag je, één naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zo meteen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever en die deed dan op een gegeven moment een kont van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer, we moeten niet links Albert, dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je allemaal, toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VLOZ, AJS. Je had de Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, daar waren nog geen 24 man, maar er knapte gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus ja, dat was dan het was een soort van echt die TT Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit, wat er dan lag tussen Rolde, Grollo, Schoonlo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen. En dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit, want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Het mooie verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat dat ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV6-cylinder daar in de braad vlogen is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna. Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik kom meteen dan zelf hier de bocht aan. Legendarische plekken, Tolhuis, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt zien. Neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het Tolhuis uit. Dat stiet er nog steeds.
3: Gerrit-Jan was nog een echte zuiver ouderwetse trend. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij had een vrouw en zijn kinders verder een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op naar de TT toe ging. Naar de TT, op het circuit van Assen, op een warme zomerdag.

Elk jaar pakt er weer zijn knalpot en hij doft hem nog eens op. En tot vrouwen en kinderen zeggen, wie trok weer naar Asnop? En zit het tank dan weer voor benzine, dan is Stellegie tevreden.

Ik weet zeker dat hij nogal weer op hydrocon zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleem bij uw haan in de bocht en een rukke vol.

0: wat blijven we daar nou? Wat is dit, Rina? Oh. Noem ik zeker. Wat is het? Ik begin toch geen meer in de toon.
1: Hij is alweer voorbij. Het is crimineel die moet er in de ring. Naar de TT op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag.
2: En dan ging men zo rechtdoor. Met nog een paar, geen echte haakse bochten. Gewoon even op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk. Hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, man is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de AZ-TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon aanruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd. De lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor. Of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdaldeurtje aan het vuurwiel. Met een touwgie en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand. Maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar. Was dat een, ja, dan zat je eigenlijk wel al een maand van tevoren van jongens, nou gaat het gebeuren. Hè? En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met suikers binnen of met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollardslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus het was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al vet van tevoren. Bij de boeren, dat doet ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Dan kon ze het ook, als je maar vroeg genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. Nou, we gaan hier nou Hooghal in. Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghal, daar ging men zo doorheen. Joeg men, nou, en dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat. Toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik ben in 1948 of 1949, daar wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 500, de 2,5 is er ook later dan weer bij komen. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo ons café toe, ging je rechts. Hij is zo'n haakse bocht en hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè? Met een glas bier. Hoe ze hier, op dit eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer opgingen. Hier bij het café, er was ook nog een gedeeltelijk hotel, daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd, ik geloof dat Norton was, dat die daar al die zat. En die mensen die waren buiten ook aan het sleutelen en zo, die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, toen was het. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. Geen computer. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. Geen computer.

Jij hoorde toen als Harry het had over de Titi. Die was van Henk Platje. Op vakantie naar de Titi. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zanger-gitarist Leslie West uit New York, de voormalige frontman van Mountain, loopt vandaag als een rode draad door het programma. Op 15 augustus 2009 gaf hij een concert in Battle in New York met een band bestaande uit Lee Von Helm, Larry Taylor en Corky Lane. Er waren 15.000 mensen aanwezig en Leslie West trouwde die avond op het podium met zijn verloofde Jenny Manser. Leslie West, I can quit you.

Leslie West, I Can't Quit You Baby. Tony Joe White uit Louisiana viel met de deur in huis, want op zijn debuutalbum stond meteen zijn wereldhit Pork Salad Annie, onder meer gecoverd door Elvis Presley. In 2018 overleed hij in Franklin, Tennessee. Tony Joe White, Groupie Girl.

Tony Joe White, Groupie Girl. Leslie West werd al jaren gekweld door een ernstige vorm van suikerziekte en op 20 juni 2011 moest zijn rechter onderbeen geamputeerd worden. Maar op 13 augustus 2011 maakte hij zijn comeback alweer. Leslie West, The Sky is Crying.

Leslie West, The Sky Is Crying. Het was een compositie van het bekende songwritersduo Barry Mann en Cynthia Whale. En het was eigenlijk geschreven als comeback single voor Brenda Lee, maar zij keurde het nummer af. En vervolgens werd het de nummer 1 hit in Canada en Amerika voor Dolly Parton. Here You Come Again.

Dolly Parton, Here You Come Again. Leslie West maakte het album Guitarded met Papa Chubby, Ian Gillan en Joe Lynn Turner. En op het volgende nummer hoort u ook nog Joe Bonamessa en Greg Allman. En het nummer werd geschreven door Warren Haynes. Leslie West, If Heartaches Were Nickels.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Welcome to Hard Times van Charlie Crockett is het album van deze week. En na zijn terugkeer in Amerika vestigde Charlie Crockett zich in Dallas, waar hij regelmatig werd bestraft voor drugsdelicten. In 2019 onderging hij een hartoperatie en intussen is bij hem ook de ziekte van Parkinson geconstateerd. Charlie Crockett, Raining in My Heart.

Charlie Crockett, Raining in My Heart. Leslie West hoorde het nummer toevallig op de Amerikaanse televisie en hij maakte er een demo mee met een wat alternatieve uitvoering. En die demo die stuurde hij een dag later naar Peter Frampton. En in diezelfde week stonden Leslie West en Peter Frampton nog in de studio om het nummer op te nemen. En dit is het resultaat. You Are My Sunshine.

Leslie West en Peter Frampton, You Are My Sunshine. Anne Murray was de eerste Canadese zangeres met een nummer 1 hit in Amerika, met het nummer Snowbird. Later lukte dat ook Katie Lang, Celine Dion en Shania Twain. En deze Anne Murray heeft het goed gedaan, want ze heeft intussen al 55 miljoen albums verkocht. Anne Murray, You Needed Me.

En Murray, You Needed Me. Tijdens live optredens speelde Leslie West altijd de soulklassieker van Curtis Mayfield, maar had hem nog nooit opgenomen. En in 2015 nam hij eindelijk de nummer een keer op voor zijn album Soundcheck. Leslie West, People Get Ready.

Leslie West met die oude hit van Curtis Mayfield. Het volgende nummer is geschreven door Wayne Carson en die heeft een hele hoop centen gebeurd voor dat nummer, want het werd gecoverd door ruim 300 artiesten. In 1970 waren het B.J. Thomas en Brenda Lee die het als eerste coverden en beide hadden er geen hit meer. Elvis Presley scoorde er wel een internationale hit mee, maar uiteindelijk werd hij overtroffen door Willie Nelson, want zijn versie werd de nummer op 1 hit in Canada en in Amerika. Willie Nelson, Always on My Mind.

Willie Nelson, Always on My Mind. Op 30 april 2015 overleed Ben E. King en als eerbetoon coverde Leslie West de grootste hit van deze soul-legende. En dat deed hij samen met de 16-jarige zangeres Ariella Pizza, de dochter van songwriter Joe Pizza. Leslie West, Stand By Me.

Leslie West en Ariella Pizza, Stand By Me. In 1980 kwam het album Phoenix uit van Dan Vogelberg. En dat was een bestseller in Amerika. En in Nederland verkocht dat album nauwelijks. Dit is een single van dat album. Dat nummer bleef in Nederland in de tipparade steken. Het behaalde slechts de 11e plaats. En in Amerika bleef het slechts op 2 in de Billboard Hot 100 steken. Wat een vreemd verschil voor zo'n mooi nummer, Dan Vogelberg, Longer.

Dan Vogelberg en Longer. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Vandaag liep Leslie West als een rode draad door het programma. En gitarist Leslie West was een voorbeeld en een inspiratiebron voor heel veel gitaristen, zoals Eddie Van Halen. Al zullen de Amerikanen ongetwijfeld Van Halen zeggen, John McLaughlin, Warren Haynes, Ritchie Blackmore en zelfs voor Jimi Hendrix, met wie hij jaren in het clubcircuit in New York speelde. Leslie West, legend.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, Jazz, Blues en Country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De Jazz in New Orleans, de Blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.

0: Duis daar binnen en ja, ik zeg daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Ja, wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zegt, oh, wacht even. Dan breng ik jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Yunus. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen de kortst mogelijke tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
1: Ja, en het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo, een man van Jorf, 50, 54
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker. En,
1: een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen.
0: Ja.
1: Hij kende Maastricht ook dat.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar ze weer nou bent. Dat is dat Acadian Museum.
0: Ja, het is een historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze dan plaatsen gegaan die Acadia heten. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarin ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
1: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd, hoor.
0: Verjaagd, ja. Kijk, de British keep on coming. Hè. Dus,
1: ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen.
0: Nee. Dus cultureel ook. Ja, eigenlijk. Ja. Ze zijn ook. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Yunus, Baton Rouge, Alexandria. Het hele gebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover. Maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan wel zeggen. Jean Lafitte, en daar is dit museum ook naar genoemd.
1: Prachtig museum.
0: Een heel mooi overzichtelijk museum. Waar eigenlijk alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook de keuken, La Cuisine, is hier vertegenwoordigd. En het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet wordt hier ook de taal nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begreep.
1: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
0: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of het mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Acadian was het residentie of Arcadia. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Zydeco muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrument dansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek, dus zeg maar zeggen Cuba en die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, dus de sailors liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was contradans, de jigs en de hornpipe dans van de Engelsen en de Schotse Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel, heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het daar gevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica met een balg erachter. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch. Dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas swing. En country en western rock and roll is een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: nog de spoons. Kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan. Dat zijn gewoon twee, dat is een houten blokje. Met twee labels omgekeerd, zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. Hè. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Van smeert hij ze dan mee?
0: Ja. Smedische, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En
1: die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laten we hem verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er. Moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mâle acadienne provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some task the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming gaat van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in praten. Ja.

0: van Younes en Ville Platte. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, dat het toch wel een beetje... ja, het was toch wel arm hier en daar. Want die vergelijking kun je dan ook wel weer trekken met een beetje met het veengebied hier.
0: Hmm.
1: Het was daar niet echt dat je kon zeggen van, nou, dat het er rijk uitzag. Maar ja, bij meneer Swallow, daarentegen...
0: Mr. Floyd Swallow, een goede kenner en misschien wel een goede vriend trouwens van J.D. Miller. Meestal ook van dezelfde generatie, zo dik in de 60 al. En Mr. Miller was al in de 70. Mensen die na de oorlog actief waren in de muziek en heel vaak met de muziek. Nou, die man die treffen we dus aan in het kleine plaatsje. Prachtig was niet, maar wel een klein plaatsje. Ville Platte.
1: Nou, en wij kwamen daaraan. Eerst in een grote Floyd's Record Store was het. Hè? Dat is een hele grote winkel waar een vriendelijke bedrijfsleider ons dan naar het bureau van Floyd bracht. En nou, dat zag er wel fantastisch uit. In tegenstelling tot het plaatje dan. En nou ja, deze man, die hoef je maar één vraag te stellen eigenlijk. En dan, wij waren gewaarschuwd trouwens. Wie had ons gewaarschuwd? Ik meende iemand van Munich of zo.
0: Nee, iemand van de Nederlandse plaatmaatschappij Music & Words. Die vaak materiaal uitbrengt van de labels van Floyd Swallow. Van het Swallow label of het Maison du Soul label. En die had al gezegd van... vroeg hem wanneer is hij in de muziek begint en hij houdt niet weer op.
2: Yeah, we actually started back in 1957.
3: Uh-huh.
2: And we were doing some swamp pop music and I started the Swallow label and then later when we got into swamp pop music we decided we swamp pop and Cajun we were going to put another label called Gin Records. I named that after my wife. She wasn't my wife then. I was trying to make a few points and it worked. In 1975, I started Maison du Soul Records through the insistence of the late Clifton Chenier,
3: uh-huh,
2: who told me at the time that Zydeco was coming on strong and I'd better get with it, better start recording it because it was coming on strong. And he was right. And I looked in and got a couple of great albums, three great albums by him for the label. And... but that's been our labels, Maison du Soul, Gin and Swallow.
1: So you got a lot of famous artists in your
2: over the years, style. I was very, very lucky to have recorded greats like Clifton and, of course, the late Dewey Balfe and his brothers and Nathan Apshire,
1: yes,
2: Lawrence Walker, and, of course, some of them that are still living like Belton Richard and Michael Doucet and... the Jambalaya Cajun Band is a very hot group now.
1: Oh yeah, we saw them.
2: Ronnie Romero.
1: I think we saw them, yeah, right, on the video.
2: I don't want to skip anybody because in 40 years you go through quite a few names.
1: Yes.
2: Adam Hébert, his material is starting to recirculate quite a bit. He had a lot of songs that he composed back in the early 60s that are happening again, which is nice. And we do, our latest group is called Tasso. They were known as Macaulay, Reed, and Vidrine before, but then one of the players left, and rather than keep changing their name, I suggested a generic name, so they used Tasso, which is a meat delicacy,
1: uh-huh,
2: here. It's sort of a smoked meat delicacy, uh-huh, that goes into a lot of sauce piquants and whatnot. And so it's a popular name here. It's actually of Spanish descent, I'm told, but here it's a popular thing. So they call themselves Tasso. There's some young guys in their 20s, and they're doing music as though they're back in 1929.
1: In Holland, you got a lot of bands who got the same instruments and playing the same music, but mm-hmm, add a dialect, Dutch dialect to it.
2: Mm-hmm.
1: So you got this music going on and with the Dutch dialect, you know? They do very well.
2: That's all right. You can

0: Swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Het was een Tzaidiko on the Bayou van Terrence Simeon. Die ook speelde in de film The Big Easy met de Mallard Playboys, Harry. Hè?
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak The Big Apple wordt genoemd.
0: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow en Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Penjeur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Blues leent zich bij uitstek voor live-opname. QB and the Blizzards verzorgde ooit een legendarisch optreden in de Rijnhalle in Düsseldorf met een nummer van John Lee Hooker. QB and the Blizzards, Sugar Mama.
7: Hallo. Hallo. Okay. First number will be a number by a guy called John Lee Hooker called Sugar Mama.

0: Huey and the Blizzards, Sugar Mama. Luther Allison uit Chicago bleef na een tour door Frankrijk ruim 20 jaar in Parijs wonen. In die periode stond hij onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En dit is een opname tijdens een optreden van Luther Allison in Parijs in La Chapelle des Lombards. Het nummer is van Willie Dixon. Luther Allison, I Can't Quit You, Babe.
1: Well!

Luther Allison, I Can't Quit You Babe. Susan Tedeschi uit Boston is getrouwd met Allman Brothers gitarist Derek Trucks en samen hebben ze tegenwoordig de Tedeschi Trucks Band. Maar dit is een opname van haar als soloartiest tijdens het festival Austin City Limits. Susan Tedeschi, It Hurts So Bad.

Susan Tedeschi. It Hurt So Bad. Mike Morgan and the Crawl, dat is de band van ex-motorcoureur Mike Morgan uit Dallas. Hij nam in zijn hometown het album Live in Dallas op in de uitverkochte club Bootleggers. Mike Morgan and the Crawl, Lonely Nights.

Mike Morgan en The Crawl, Lonely Nights. Kultzangeres Betty Lavette uit Michigan gaf een legendarisch concert in Vredenburg in Utrecht. En dat leverde een van de beste live albums aller tijden op. Betty Lavette in concert. Let Me Down Easy.

Betty LaVette, Let Me Down Easy. Bluesgitarist Walter Trout komt live beter tot zijn recht dan in de studio. Hij was gitarist bij Joe Tex, Kent Heat en John Mayall's Bluesbreakers en vervolgens ging hij solo verder. Dit is een opname gemaakt tijdens zijn tour door Amerika in Huntington Beach. Walter Trout, Tired of Sleeping Alone.

Walter Trout, Tired of Sleeping Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Cash was heel succesvol met live albums opgenomen in gevangenissen. Folsom Prison, San Quentin. Lil Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records tussen Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis. En hij nam zijn Prison album op in Westville Prison. Lil Milton met zo'n heerlijke klassieke medley.

0: so bad.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
3: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
4: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die er van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amstel Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallå, vad är det?
1: Mycket försyn.
2: Hallå, kom in.
0: Hej, Simon.
3: Bunkje.
0: Hallo.
3: Hey.
0: Simon.
1: Zeg,
0: wie is er bij jou? Ja, het is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
1: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
0: Ja, prachtig.
1: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
0: Ja.
1: Het komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het Welsh.
0: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
1: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
0: Ja, nou.
1: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
0: Ja.
1: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat ik zeg of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
0: Daar heb je gelijk aan.
1: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
0: Ja.
1: Als mensen het goed bedoelen, is hey, Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je, hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
0: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
1: Maar, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt, kijk... Jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen. Was er maar telkens een beetje lente en een beetje zomer. En een beetje van dit. En dan nog de smog erboven. Hier de zeewind die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam. Yeah. Waar ze zeggen dat ze poorten naar alle... Alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
0: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
1: Ja, ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of cannibalen of aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
0: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
1: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en dada terecht. De musea, die laten je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum, toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer... Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja. Hey!

0: Jij bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Sensum en de Prede. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocriete regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik voel mijn tong in mijn oren.
1: Ja, de eerste twee. Die heb ik. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam je in Nederland voor poëzievoorstellingen en hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
0: misschien,
1: me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones. Ja. Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, die dat was ook iemand van mijn leeftijd. Dus een heel goed jaar. Goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. En die, maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waar een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw. Ja, Kerouac, dat is... dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald. Aha. Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhallen in Essen. Toen waren ze in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet de Rockpalast in de Krugerhallen?
0: Ja.
1: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, we hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshall-kast was kapot. Ja. Dus.
1: Krugerhallen, wat een verschrikkelijk gebouw.
0: Dat was verschrikkelijk. Och. Maar de Fugs, die hadden toen nog... Van die botjes, het was toen... wij waren hele Tuli Kupferberg, Dennis Weaver of meen ik gewoon.
1: Ed Sanders, en die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had, elke knop was een ander...
0: Die kwamen op met botjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar, in 68 net in ieder geval, weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... Het waren hele aardige mensen, waren dat. Maar Tuli Kupferberg, zei jij...
1: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de war against the beats en over de beat generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had, van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maakte het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waarder, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waarder kun je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders zal je de andere kant anders van.
1: Ja, ik heb nog wel.
0: Je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar en het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen het was altijd al muizen geblazen, maar ik bedoel, ik weet dat het zo is, dus daarbinnen kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, daar zijn ze. Daar zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat ze
0: zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik heb mijn. Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraat, smal straatje.
1: Door omstandigheden. Mijn moeder, mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: was die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden de zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen niet aanwezig. En,
0: Is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk dat wel mijn vader, toen hij terugkwam, had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Eders ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloze gevoel. En Frank van Rehe had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijversmachine. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel de puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen maar er was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien. dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het.
0: Ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nos Sabe, honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde, die je telkens wil. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of Chippy. Toen Remco Kampert mij met Henk Boekenoogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom.
1: Ja, maar, I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Dan wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn dan Blavatsky. En er zijn heel veel, als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op, wat voor wijze mensen die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje, juist misschien als je alleen en zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. In het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op het laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over schema.
1: Tuurlijk
0: of hoe
1: niet.
0: Die mensen. Nee. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voerden.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar het
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond mijn weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zegt, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Nee, want elke vrouw is altijd vaarwaard. Prachtig, vaarwaard. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben op alle dag, vind ik ook zo mooi. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets

0: dat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om... het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En het in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei nou ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
1: Ja dat vind ik ook wel. Ze de straat lopen in Arsenal. En dan is dat is Arsenal.
0: Uitgeblust.
1: Ze kijken allemaal zo.
0: Of ze kijken niet.
1: En vooral chagrijnig of zo.
0: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten vergaan.
1: Dat is mij wel opgevallen. Ja.
0: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik maar zeggen. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades, maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. En als het goed gebruikt wordt en voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Dat waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. De Sherazade, Don Byers. En wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen?
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we zouden dan... We hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen en we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen, maar om ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin, echt een hele goede jazzmuziek. Don Byers woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, ja. Het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja.
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer, ik daar wel eens doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon, vlak achter het concertgebouw.
0: Ah, ja.
1: Weet je wel, hier had je dus Keizer en dan had je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezers namelijk.
0: Ja.
1: En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Dat
1: was een heel goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, hoekje of gaatje terechtkomt.
1: Ja. De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook een heerlijk gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd wordt.
1: Ja.
0: Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. En fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger Amsterdam en Taunen wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam weg. Zuidoost, hè? Ja, dat is.
1: Jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht. Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in holen te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten en met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... Maar, en de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 1x5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt... Ach ja. Ja.
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, Blues, nou, je noemt haar namen, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Soledades. Ja,
0: heimwee van de ziel.
1: Ja. Ja. Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Soledades.
1: Over de Soledades, ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja.
0: Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit, het is net verschenen, ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staat. Of, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn drie pagina's. Hè? Pagina is meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd, hoeveel dromen als spelend volbracht, welke hel moest het spelen ontspringen, waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruizen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet, zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppend tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen, dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Nee, maar dat deken zo bij jou. Dat is net een hoeker dan. Zo.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk, de man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Crapelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk, en van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cube in the Blizzards heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje, 's middags en 's avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands al die staan. Ik noem een paar, ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas en Martin Vijver, de voormalige Graaf Slagwerk les het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenversierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen, die vlogen ons wel achterna. Want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk wij lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daarboven. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Ik gooi zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbal werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azen Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... De losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig te peilen heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens dacht van Soldaat de Rons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal, al die, die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat is toch wel een plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten dat die mensen daar hangen. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, er wordt meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat Eddie Henting, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat getrild. En de stoelen die vlogden door de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. En we hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knokpartijen ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorderballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee. Maar dat Noorderballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van het Noorderballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er al in het traat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Paul McCartney zette de Rolling Stones onlangs in een interview weg als een coverband. En in de jaren 60 was dat ook wel zo, maar daarna schreven Keith Richards en Mick Jagger het meeste materiaal zelf. Vandaag lopen de Rolling Stones als coverband als een rode draad door het programma. Dit nummer werd geschreven door Sonny Bono. En voordat de Rolling Stones het opnamen, was het al opgenomen door Larry Williams in 1959, The Animals en Cliff Bennett en de Rebel Rousers. The Rolling Stones. She said, yeah.

The Rolling Stones. She said, yeah. Het was een nummer 1 hit in de Cashbox Charts in 1964 van Don Covey. En Jimi Hendrix was destijds de gitarist op die single. The Rolling Stones namen het nummer jaren later op in de Chess Studios in Chicago. Het is nooit op single uitgebracht. Het komt van het album Out of Our Heads. En dat album stond in 1965 2 in de Engelse albumcharts. The Rolling Stones. Mercy, Mercy.